0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: Infinity!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Clara Live.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Clara, live.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Clara Live.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: Infinity!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Clara, live.

0: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden gelovigen in het zwart gekleed zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van 1,5 week geleden bijgesteld tot 2.645. Er vielen ook ruim 12.000 gewonden. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog altijd naar hen gezocht, maar de hoop om ze nog levend terug te vinden is klein. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk aangekondigd werd. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Er waren ook veel fans die het koppel wilden zien. De laatste 3 achtste finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Zo net heeft Colombia met 1-0 gewonnen tegen Ghana. Eerder vannacht kon Kaapverdië wereldkampioen Argentinië tot verlengingen dwingen, maar toch verloren de Kaapverdiërs met 3-2. Ook Egypte gaat door naar de volgende ronde. In de wedstrijd tegen Australië stond het na verlengingen 1-1 en Egypte haalde het daarna in de strafschoppen met 4-2. Het wordt vandaag zonnig weer met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land. We halen dan 26 graden. Begin volgende week wordt het nog een paar graden warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Clara, live.

0: Het is 7:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om er bosbranden te helpen blussen. In totaal zullen er deze zomer zo'n 70 Belgen afwisselend naar daar trekken om het vuur te helpen blussen en om de bevolking bij te staan bij andere problemen. Er zijn nu al hevige branden in het centrum van Portugal en ook andere gebieden lopen risico, vertelt brandweerman Michael de Nijs.
1: Het risico is bijzonder groot, maar in Noord-Portugal zijn er momenteel nog enkel een paar beperkte bosbrandjes. Centraal Portugal zijn er hele zware bosbranden aan de gang, maar voor het noorden is dat nog niet het geval. De verwachting is wel dat die de komende uren of dagen waarschijnlijk jammer genoeg gaan ontstaan.
0: Bij de bosbranden in Portugal zijn twee mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur te helpen blussen. En ook in Catalonië in het noordoosten van Spanje woeden nog altijd bosbranden. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden in het zwart geklede gelovigen zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk bekendgemaakt werd. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Er waren ook veel fans die het koppel wilden zien. De laatste 3 achtste finalisten op het WK voetbal zijn bekend. Colombia, Egypte en Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Maar Olivier de Wilde, ja, de Argentijnen hadden het onverwacht toch heel moeilijk.
2: Ja, absoluut. Als de wereldkampioen tegen een debutant als Kaapverdië speelt, zou je geen verlengingen verwachten. Maar Messi en Co. moesten er dus toch 120 minuten voor spelen om 3-2 te winnen. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20ste wereldbekergoal. Kaapverdië verlaat het toernooi met opgeheven hoofd en krijgt lof van de voetbalwereld. En ongetwijfeld zullen de spelers bij hun thuiskomst als helden worden onthaald. Ook Egypte moest zich dubbel plooien om voorbij Australië te geraken. Het had strafschoppen nodig. Australië miste er 2. En daardoor speelt Egypte nu tegen Argentinië. Colombia neemt het op tegen een van de ploegen in vorm, Zwitserland. De Colombianen hadden vannacht genoeg aan een 1-0 tegen Ghana.
0: Dankjewel, Olivier. Het wordt vandaag zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land. En tot 26 graden dan. Begin volgende week wordt het weer een paar graden warmer.
3: Verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Een heel goede morgen, fijn dat u luistert. Welkom bij Clara op deze zaterdagochtend. Een verse kop koffie is altijd goed om aan een nieuwe dag te beginnen. Maar wat dacht u van een liefdesdrankje in deze opera L'Elisir d'Amore van Gaetano Donizetti?

De brave, rustige man Nemorino, hij kan sterven uit liefde, zingt hij hier in deze aria, want Nemorino heeft al zijn spaargeld aan een liefdesdrankje gegeven, in de hoop dat de mooie vrouw Adina op hem verliefd wordt. Als hij haar ziet wenen, denkt Nemorino dat het drankje begint te werken, maar het blijkt uiteindelijk goedkope rode wijn te zijn. Och arme. Una fortima lagrima was dit. Een aria uit de opera L'Elisir d'Amore van Gaetano Donizetti. En de stem was natuurlijk de herkenbare stem van tenor José Carreras. En van een liefdeslied naar liefdes- en drankliederen uit de 13e eeuw, neergeschreven door monniken in een Duitse abdij in Beieren. En daar heeft de Duitse componist Karl Orff in 1937 een selectie uitgemaakt voor zijn Carmina Burana, Beierse liederen dus, als je het vertaalt. Het is een cantate voor koor, solisten en orkest met 24 liederen in verwerkt, onder andere dit liefdeslied over de tijd van vreugde en over de allerzoetste.

0: Mis niet van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
2: Clara, live.

De laatste vier delen uit de Carmina Burana van Karel Orff. En dat overdonderend werk eindigt zoals het begint met het bekende deel O Fortuna. Hoorden we hier met Anima Eterna Brugge, Collegium Vocale Gent, het Knapenkoor, Schola Cantorum en Cantate Domino Aalst. Ja, een hele bende bij elkaar. Je hebt veel stemmen, veel muzikanten nodig. Hier allemaal onder leiding van Jos van Immerseel. En als u trouwens meer wilt te weten komen over die Carmina Burana, luister dan zeker op VRT Max naar onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Want aflevering 72 gaat over de Carmina Burana van Karel Orff.

Steven Kovacevic aan de piano in het Andante, het tweede deel uit de 15e pianosonate van Ludwig van Beethoven. De pastorale pianosonate wordt die ook genoemd. Nog een pastorale, eentje voor viool en piano van Igor Stravinsky.

Anthony Marwood op viool en componist en pianist Thomas Adès aan de piano voor deze pastorale van Igor Stravinsky. Straks na 19:30 de krantencommentaren en ook een frisse Rachmaninov voor zaterdagochtend. Maar eerst nog even een strijkkwartet van Joseph Haydn, gespeeld op 4 saxofoons.

0: is 7:30. Een heel goede morgen. Ik heb de hoofdpunten van VRT Nieuws. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om te helpen bij de bosbranden. Deze zomer zullen in totaal zo'n 70 Belgen afwisselend daar worden ingezet. Ze helpen het vuur te bestrijden en ondersteunen ook de getroffen bevolking. In centraal Portugal zijn er nu al hevige branden en ook andere regio's lopen risico. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden gelovigen zijn samengekomen in de hoofdstad Teheran om afscheid te nemen. De plechtigheden duren 6 dagen. Op het WK voetbal zijn de laatste 8e finalisten bekend. Colombia versloeg Ghana met 1-0. Wereldkampioen Argentinië won pas na verlengingen met 3-2 van Kaapverdië. En Egypte plaatste zich na strafschoppen tegen Australië. Zonnig weer vandaag met maxima tussen 22 en 28 graden. Morgen zon en wolken. In het noorden is er kans op een bui en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: Karel Verhoeven blikt in de Standaard vooruit op de NAVO-top in Turkije volgende week. De kans is klein dat het daar gezellig wordt in Ankara. Trump zal de rekening willen presenteren voor het Europese verzet tegen zijn oorlog in Iran. De NAVO 3.0, waarover de Amerikaanse minister van Oorlog Piet Hegseth spreekt, is er een met veel minder Amerikaanse troepen, wapens en technologie. Maar als ze straks echt de NAVO in handen zouden krijgen, hebben de grote Europese landen niets meer om achter te schuilen. Willen zij de NAVO overnemen, kunnen ze er genoeg voor aan één touw trekken. Samen voeteren op Trump was dan toch makkelijker. Ook Isolde van den Einde heeft het over de Europese defensie in het laatste nieuws. Je kan niet roepen, we willen weg van de Amerikanen en verwachten dat een versnipperde, maar ook verwaarloosde Europese defensieindustrie de Amerikanen technologisch en financieel in 1, 2, 3 even aftroeft. Onafhankelijk worden en dat doen zonder een euro meer uit te geven, het helpt niemand om daarover de kop in het zand te steken. Op eigen benen staan, dat heeft een prijs. Dominique Klaas legt de link met de Russische oorlog in Oekraïne. De Russische elite raakt meer en meer teleurgesteld nu de zotte oorlog van Poetin zich steeds meer bij hun voordeur begint af te spelen. De nieuwe oorlogsstrategie van Zelensky begint blijkbaar zijn vruchten af te werpen. Het doet volgens experten denken aan de situatie van de jaren 70 en 80, toen het communisme in Rusland ten grave werd gedragen. Staat Rusland opnieuw voor een dergelijke implosie? Veel Russen hopen stilletjes van wel. En als dat zo is, moet Europa dat momentum aangrijpen, klinkt het in het belang van Limburg. Roger van Geluwe is overleden. Daar zullen weinig mensen om treuren. De man was de schijnheiligheid in persoon, schrijft Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. Het enige positieve gevolg van zijn daden was dat de kerk eindelijk het misbruik begon aan te pakken. Al bleek dat een werk van lange adem. De aanpak van het misbruik vereist daadkracht en transparantie. En die zijn er nog altijd onvoldoende. Sinds Van Geluwe heeft de kerk veel moreel gezag verloren, net als het recht op inspraak in hoe wij onze samenleving vormgeven. En dat is maar goed ook, schrijft Bart Eekhout in De Morgen. De zaak Van Geluwe legt ook treffend bloot hoe afwerend, ontkennend en intimiderend de kerk als instituut lange tijd heeft gereageerd op de noodkreten van de slachtoffers. In tegenstelling tot alles wat in het evangelie staat, sloot de kerk langdurig de ogen en oren voor de zwakken en hulpbehoevenden. In De Tijd houdt Isabel Albers een pleidooi voor een nieuw regeerakkoord. De begrotingsinspanning waarover de regering De Wever moet beslissen is zo enorm dat een regeerakkoord bis zich opdringt. De aandacht moet daarin gaan naar saneren en naar economische groei. Saneren, want we verwachten te veel van de overheid. De overheid is te groot en te versnipperd en sociale vrede is altijd afgekocht. Focussen op groei is nodig omdat er maatregelen mogelijk zijn die de besparings- of belastingsoefening een pak zouden helpen en die geen extra geld hoeven te kosten. Het alternatief is ofwel naar de kiezer gaan met een mislukt bilan, ofwel aanmodderen met een halve oefening die de budgettaire bom allesbehalve ontmijnt, met alle gevolgen van dien. Het is zaterdag 4 juli. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

En deze goeiemorgen kregen we van pianiste Zhujia Wang in een paar variaties uit de Rhapsody op een thema van Paganini. Het is een indrukwekkend werk voor piano en orkest van Sergei Rachmaninoff. Het is vandaag 4 juli en vandaag is het precies 34 jaar geleden dat de Argentijnse componist Astor Piazzolla is gestorven. Het is de man die de tango een nieuw leven gaf en die zelf ook heel wat tangomuziek uitvoerde met zijn bandoneon. Zijn eerste lessen volgde hij als tiener in New York. Hij verhuisde naar New York met zijn ouders voor zijn carrière, zijn veelbelovende carrière. Hij kreeg daar onder andere les van een link met Sergei Rachmaninoff, want hij kreeg daar les van de Hongaarse pianist Béla Wilda, die trouwens een leerling was van Rachmaninoff. Zo leerde Piazzolla de muziek van Bach kennen en zo begon het allemaal. Hij speelde Bach op bandoneon en zo begon hij ook de bandoneon als belangrijkste instrument te zien voor zijn eigen nieuwe composities. Ja, Piazzolla zijn eerste concerten, daar werd in gevochten uit protest, omdat Piazzolla bandoneons een plek gaf in een symfonie. Sommige mensen vonden dat niet kunnen, maar ja, soms hebben dingen wat tijd nodig. Want in de jaren 70 was iedereen wild van Piazzolla, van de bandoneon, toen hij bijvoorbeeld in 1979 een concerto schreef voor bandoneon, kreeg het werk al snel de bijnaam Aconcagua, vernoemd naar de hoogste bergtop in Zuid-Amerika, omdat Piazzolla zelf ook zo'n hoge topper was.

Frank Races op bandoneon in dit concerto voor bandoneon. Aconcagua als titel van Astor Piazzolla. Met in dit tweede deel ook een mooie dialoog met de harp. En dat moet denk ik harpiste Eline Grolot zijn. Zij is harpiste van Brussels Philharmonic. Hier te horen het orkest onder leiding van de Venezolaanse dirigent Diego Mateus. Het concerto voor bandoneon van Astor Piazzolla vandaag dus 34 jaar geleden dat hij gestorven is. Dat was op 4 juli. In het jaar 1992. Dit is Brahms.

van het mooiste. De sonates voor cello en piano van Johannes Brahms. Celeste Sol Gabetta speelde het allegretto uit de eerste cellosonate van Brahms, samen met pianiste Hélène Grimaud. En dit werk kennen we normaal gezien in een versie voor viool en orkest, met ook leuke partijen voor onder andere de xylofoon. Maar hier nog even in een versie om rustig bij wakker te worden. Iets minder instrumenten. Claire Chevalier en Jos van Immerseel aan de piano voor deze pianoversie van de Danse Macabre van Camille Saint-Saëns.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Linde Koman. Belgische brandweermannen vertrekken naar Portugal om te helpen bij de bosbranden. De Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar. En op het WK voetbal wint Argentinië pas na verlengingen van Kaapverdië. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om hulp te bieden bij de bosbranden daar. In totaal zullen er deze zomer zo'n 70 Belgen afwisselend naar Portugal trekken om branden te helpen blussen en de bevolking te helpen bij andere problemen. Dat vertelt brandweerman Michael de Nijs.
3: Het is zo dat zij ingezet worden voor natuurbranden. Dat is het hoofddoel uiteraard. Daarnaast zijn zij volledig operationeel beschikbaar en kunnen zij indien nodig ook tussenkomen voor bijvoorbeeld een woningbrand of een verkeersongeval met geknelden, reddingen in de bergen, allerhande. Maar het hoofddoel is bijstand bij bosbranden.
2: Bij de bosbranden in Portugal zijn twee mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur mee te blussen. Portugal heeft ook hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. In het noordoosten van Spanje woeden er intussen nog altijd bosbranden in de provincie Girona in Catalonië. Daar is al 2300 hectare verwoest. Er is een noodeenheid van het leger ingeschakeld. De grootste brand daar zou veroorzaakt zijn door het gebruik van een slijpschijf bij werken. Eén man is opgepakt. En ook in het zuiden van Frankrijk is de brandweer nog natuurbranden aan het blussen. De meeste daar zijn wel onder controle. De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste verjaardag. 250 jaar geleden, op 4 juli 1776, werd de VS onafhankelijk van de Britse monarchie. De herdenking is gisteren al begonnen met een speech van Trump. Pauline Lambert, waarover ging die speech?
4: Ja, de president had het over de grootsheid en het unieke karakter van de Verenigde Staten. Maar hij zei ook dat de Amerikaanse identiteit bedreigd wordt door communisme en migranten.
5: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism. There is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
4: Ja, voor heel de VS zijn er vandaag festiviteiten gepland, maar aan de oostkust dreigen die wel in het water te vallen door een grote hittegolf. In Washington DC bijvoorbeeld wordt het vandaag tot 38 graden. Daarom is ook een grote parade afgelast. Vanavond zou Trump daar wel nog eens opnieuw speechen en zou er ook een grote vuurwerkshow moeten plaatsvinden.
2: Dankjewel, Pauline. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden in het zwart geklede gelovigen zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van 1,5 week geleden bijgesteld tot 2645. Er vielen ook meer dan 12.000 gewonden. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog altijd naar hen gezocht, maar de hoop om hen nog levend terug te vinden is klein. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk bekendgemaakt werd. Er waren ook veel fans van Taylor Swift die het koppel wilden zien.
6: Taylor Swift, we're so excited to be Swifties for this long. And
7: she's relatable, Travis is relatable, so a lot of people just come to because they want to just be a part of that.
2: Volgens Amerikaanse media waren er duizenden gasten op de ceremonie en die werd geleid door vriend en acteur Adam Sandler. sport. De laatste drie achtste finalisten op het WK voetbal zijn bekend. Colombia, Egypte en Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Maar Olivier de Wilde, de Argentijnen hebben het wel heel moeilijk gehad.
8: Ja, absoluut. Als de wereldkampioen tegen een debutant als Kaapverdië speelt, zou je geen verlengingen verwachten. Maar Messi en Co. moesten er dus toch 120 minuten voor spelen om 3-2 te winnen. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20ste wereldbekergoal. Kaapverdië verlaat het toernooi met opgeheven hoofd en krijgt lof van de voetbalwereld. En ongetwijfeld zullen de spelers bij hun thuiskomst als helden worden onthaald. Ook Egypte moest zich dubbel plooien om voorbij Australië te geraken. Het had strafschoppen nodig. Australië miste er 2. En daardoor speelt Egypte nu tegen Argentinië. Colombia neemt het op tegen een van de ploegen in vorm, Zwitserland. De Colombianen hadden vannacht genoeg aan een 1-0 tegen Ghana.
2: Dankjewel, Olivier. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren gisteravond van Frankrijk met 72-80. Met nog één wedstrijd te gaan, kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. Zonnig weer vandaag met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden dan. Begin volgende week wordt het nog een paar graden warmer. Vooraan in dit nieuws van morgen de Belgische brandweerlieden die naar Portugal vertrekken. Ze gaan er helpen bosbranden blussen en ook de bevolking bijstaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
10: 4 juli vandaag. We gaan nog even terug naar 4 juli in het jaar 1623. Want toen stierf de man in Engeland die de Father of Music werd genoemd. Componist William Byrd.

De stemmen van Stile Antico in het Benedictus en Sanctus uit de Mis voor vijf stemmen van William Byrd. Gestorven op zijn 83 op 4 juli in het jaar 1623. Byrd had een mooie positie aan het Engelse Hof, want samen met zijn collega Thomas Tallis kreeg Byrd 21 jaar lang een monopolie op het publiceren van muziek. Dat kreeg hij van Queen Elizabeth. Hij mocht samen met Thomas Tallis gelijk welke muziekgenre laten drukken in verschillende talen. Goedemorgen, zet thuis goed eens alle ramen open. Organist Injas Michiels die zet ondertussen eens goed alle registers open.

Een toccatella en een fugata van de Belgische componist Herman Roelstraete, gespeeld door Ignaz Michiels, gespeeld op het Claïs-orgel in de Sint-Salvators-kathedraal in Brugge. En ja, klassieke muziek bestaat soms uit misverstanden of uit fouten die zo zijn gelaten. Bijvoorbeeld een schrijffout. Für Elise van Ludwig van Beethoven is misschien wel het bekendste voorbeeld. Het was een schrijffout, het was geen Elise, maar het zou gaan over een bepaalde Therese. Therese Malfatti, maar dan slecht geschreven. En tot op vandaag zeggen we Für Elise. Of het adagio van Albinoni is niet van Albinoni, maar van een Italiaanse componist van veel eeuwen later. Van een zekere Remo Giazotto, maar toch is het te mooi om het te laten liggen. We vinden het adagio van Albinoni. En nog zoiets, de Engelse horen heeft niets te maken met een koperblazer, zoals de Franse horen. Nee, een Engelse horen is eigenlijk ook een soort van foutje, een verkeerde vertaling van het Franse cor anglais. En dat is eigenlijk een verkeerde vertaling van een gebogen hoek anglais. Het is een alt hobo met dus een gebogen hoek in. En dus cor anglais werd cor anglais, maar het heeft dus niets met Engels te maken, ook niets met een horen. Maar ook dat is blijven bestaan, de Engelse horen, of een ander woord dus voor de alt hobo. Zoals hier te horen in de symfonie van César Franck.

Fantastisch werk. De symfonie van César Franck met dit mooie tweede deel, het Allegretto, door het Orchestre des Champs-Élysées, dirigent Philippe Herwegen. Straks na 8:30 gaan we even op vakantie naar Italië samen met Felix Mendelssohn. Eerst nog even harpiste Ashley Jackson in Troubled Water. Het is muziek van Margaret Bonds.

0: Het is 8:30. Goedemorgen. De hoofdpunten van het nieuws met Lien de Koman. Belgische brandweerlui vertrekken vandaag naar Portugal om te helpen bij de bosbranden. Er zullen deze zomer in totaal zo'n 70 Belgen worden ingezet. Ze gaan afwisselend in ploegen van 5 naar daar. Vooral centraal Portugal wordt op dit moment al getroffen door zware branden. De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste verjaardag. Op 4 juli 1776 werd het land onafhankelijk van Groot-Brittannië. President Trump trapte de vieringen gisteren af met een toespraak waarin hij het had over de grootsheid van de VS, maar hij zei ook dat de identiteit bedreigd wordt door het communisme en migranten. Op het WK voetbal zijn de laatste 8 finalisten bekend. Colombia schakelde Ghana uit, Argentinië won pas na verlengingen van Kaapverdië en Egypte plaatste zich na strafschoppen tegen Australië. En het weer. Vandaag wordt het zonnig met 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met in het noorden kans op een bui en temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Een zomervakantie naar Italië. Gemiddeld, denk ik, duurt het iets van een kleine 2-3 weken tijdens de zomermaanden. Maar sommigen doen daar 10 maanden over. Zoals Felix Mendelssohn. Hij trok langs alle grote Italiaanse steden, zoals Rome, waar hij de inwijding van de nieuwe paus meemaakte. En hij trok ook naar Napels, om er onder andere Pompei te bezoeken. En tijdens de vakantie schreef hij daar in Italië zijn 4e symfonie, de Italiaanse symfonie. Dit was het openingsdeel door de muzikanten van Les Ambassadeurs, onder leiding van Alexis Kosenko. En nu we toch in Italië zijn, er is denk ik geen bekender lied uit Napels dan dit lied. En nee, het is niet Elvis Presley met It's Now or Never.

Tenor Pene Pati. In 2025 bracht hij een nieuw album uit, Serenata a Napoli, met de beste Napolitaanse muziek. En dan kon deze O Sole Mio niet ontbreken. En dat lied werd wereldberoemd door een evenement in ons land op de Olympische Spelen in Antwerpen in het jaar 1920. Het was een ceremonie, een openingsceremonie met 2600 atleten, vertegenwoordigd door 29 landen. En toen de Italiaanse atleten op het veld zich kwamen voorstellen, moesten de muzikanten het Italiaans volkslied spelen, maar ze waren hun partituur vergeten. En dus zongen ze spontaan een lied dat ze wel uit het hoofd kenden. En dat was deze O Sole Mio, een lied uit Napels. En dit was dan weer een van de belangrijkste operacomponisten uit Napels, Nicola Porpora.

Polifemo, een van de grootste successen van de Italiaanse componist Nicola Porpora toen hij deze opera in première speelde in Londen. Met in de hoofdrollen toen de bekende castraatzanger Farinelli. Hier hoorden we de stem van mezzosopraan Cecilia Bartoli. Fantastische gezongen, ja, fantastische loopjes in die muziek. In de aria Nella tendere il mio bene. Uit Polifemo dus van Nicola Porpora. En over Polifemo gesproken, ja, die reus uit de Griekse mythologie met één oog, die zal binnenkort ook te zien zijn in de nieuwe film van Christopher Nolan. Want 3 jaar na Oppenheimer heeft Nolan een nieuwe film klaar. Dit keer niet over een atoombom, maar wel over de Odyssee, het oude Griekse epos van Homeros. Waar we mee op avontuur zullen gaan met de Griekse koning Odysseus in de tijd van de Trojaanse oorlog. Matt Damon zal te zien zijn in de hoofdrol als Odysseus. En een van de avonturen is natuurlijk Odysseus zijn gevecht met de eenoogige reus Polyphemus. Overmorgen, maandag 6 juli, gaat de film in wereldpremière in Londen. Vanaf 17 juli is The Odyssey van Christopher Nolan ook te zien in de Belgische zalen.

Percy Grainger, de man die eigen synthesizers bouwde. Maar naast experimentele elektronische muziek schreef hij ook heel fijne, luchtige, klassieke muziek. Zoals deze Mock Morris voor strijkers. Nog even Bach tot 9 uur. Accordeonist Theo Oelt speelt nog een paar minuutjes die prachtige Chaconne uit de tweede vioolpartita van Bach. Maar hier dus niet op viool, maar accordeon.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lien de Koolman. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om daar te helpen bij de bosbranden. Er zijn nu al hevige branden in centraal Portugal, maar ook in het noorden van het land is er een groot risico op brand. De hele zomer zullen er Belgische ploegen naar daar reizen, vertelt brandweerman Michael de Nijs.
1: Wij sturen vanaf vandaag een eerste ploeg van 5 mensen naar daar in bijstand in Noord-Portugal. Die ploeg wordt opnieuw afgelost volgende zaterdag en zo gaat dat door tot half september. En dan hebben wij een tweede operationele ploeg die in centraal Portugal, meer bepaald in Penela, actief zal zijn. En die missie start normaal gezien half augustus tot eind september. En daarnaast hebben wij ook nog altijd ploegen in standby achter de hand voor moest de situatie echt escaleren en er zijn ook bijkomende middelen nodig.
0: Bij de bosbranden in Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur mee te blussen. Portugal heeft ook hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. En ook in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, woeden er nog altijd zware bosbranden. De hele zomer zullen politiemensen meerijden op de treinen tussen Brussel en de kust, dat schrijft het Nieuwsblad. De agenten zullen zowel in uniform als in burger meerijden. De bedoeling is om overlast snel te kunnen aanpakken, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Voornamelijk zijn dat grote groepen jongeren die dan voor overlast zorgen. En dat is de reden waarom er meer politieaanwezigheid gaat zijn op de treinen, maar ook in de stations. De spoorwegpolitie samen met de lokale politiezones, voornamelijk op de as Brussel, Gent, Brugge, Oostende. En dan ook natuurlijk met Securrail van de NMBS samen. En het is om ervoor te zorgen dat die situatie beter gemonitord wordt, maar ook dat we sneller ter plaatse zijn als er zich problemen zouden voordoen.
0: De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste verjaardag. Op 4 juli 1776 werd de VS onafhankelijk van de Britse monarchie. De herdenking is gisteren al begonnen met een speech van president Trump. Pauline Lambert, waarover ging die speech?
3: Ja, Trump had het over de grootsheid en het unieke karakter van de Verenigde Staten. Maar hij zei ook dat de Amerikaanse identiteit bedreigd wordt door communisme van progressieve democraten en van migranten.
4: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country.
3: Ja, Trump wil zo waarschijnlijk republikeinse kiezers mobiliseren voor de parlementsverkiezingen die zijn in november.
0: Ja, en er zijn ongetwijfeld vandaag nog meer vieringen. Wat staat er nog op het programma?
3: Jawel, over heel de VS staan er festiviteiten gepland, maar aan de oostkust dreigen die wel in het water te vallen door een hittegolf. In hoofdstad Washington DC is daarom al een grote parade afgelast. Vanavond zou Trump daar wel nog eens speechen en moet er ook een enorme vuurwerkshow plaatsvinden. Het is allemaal niet zonder controverse, want volgens sommigen dienen al die evenementen vooral de politieke agenda van Trump zelf.
0: Dankjewel, Pauline. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam ruim 4 maanden geleden om door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Khamenei was 86. Normaal zou hij in maart al begraven worden, maar dat werd uitgesteld door de oorlog. Vandaag zijn al duizenden gelovigen zijn kist gaan groeten in de hoofdstad Teheran. En volgens de Iraanse autoriteiten zullen miljoenen mensen dat de komende dagen ook nog doen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in de evenementenhal Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk bekendgemaakt werd. Er waren ook veel fans van Taylor Swift die het koppel wilden zien.
5: Taylor Swift. We're so excited to be Swifties for this long. And
6: she's relatable. Travis is relatable. So a lot of people just come to because they want to just be a part of that.
0: Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten op het feest en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. De 16e finales op het WK voetbal zitten erop. Colombia, Egypte en wereldkampioen Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst voor de volgende ronde. Ja, Olivier de Wilde, voor Argentinië was het onverwacht wel heel spannend.
7: Ja, het was vooraf niet verwacht dat Argentinië zoveel moeite zou hebben met debutante Kaapverdië. Messi en co. klaarden de klus pas in de verlengingen. De wereldkampioenen kwamen 3 keer op voorsprong. 2 keer konden de Kaapverdiërs nog terugkeren. Maar een mirakel zat er niet in. Kaapverdië mag wel trots zijn op de eerste vertoning op het WK-toneel. Maar het verlies dus met 3-2. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20ste goal op een wereldbeker voor Argentinië. Hij en zijn ploeg spelen nu tegen Egypte. De Egyptenaren werkten ook overuren. Pas na strafschoppen werd Australië geklopt. En in de allerlaatste 16e finales ging Colombia met het kleinste verschil voorbij Ghana. Na een kwartier stond de 1-0 eindstand al op het scorebord. Colombia neemt het op tegen één van de ploegen in vorm op dit toernooi, Zwitserland.
0: Dankjewel, Olivier. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren gisteravond van Frankrijk met 72-80. En met nog maar 1 wedstrijd te gaan, kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. Het wordt een zonnige dag vandaag met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden. Begin volgende week wordt het weer iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, de krantencommentaren.
9: Karel Verhoeven blikt in de Standaard vooruit op de NAVO-top in Turkije volgende week. De kans is klein dat het daar gezellig wordt in Ankara. Trump zal de rekening willen presenteren voor het Europese verzet tegen zijn oorlog in Iran. De NAVO 3.0, waarover de Amerikaanse minister van Oorlog Pete Hegseth spreekt, is er een met veel minder Amerikaanse troepen, wapens en technologie. Maar als ze straks echt de NAVO in handen zouden krijgen, hebben de grote Europese landen niets meer om achter te schuilen. Willen zij de NAVO overnemen, kunnen ze er genoeg voor aan één touw trekken. Samen voeteren op Trump was dan toch makkelijker. Ook Isolde van den Einde heeft het over de Europese defensie in het laatste nieuws. Je kan niet roepen, we willen weg van de Amerikanen en verwachten dat een versnipperde, maar ook verwaarloosde Europese defensieindustrie de Amerikanen technologisch en financieel in 1, 2, 3 even aftroeft. Onafhankelijk worden en dat doen zonder een euro meer uit te geven, het helpt niemand om daarover de kop in het zand te steken. Op eigen benen staan, dat heeft een prijs. Dominique Klaas legt de link met de Russische oorlog in Oekraïne. De Russische elite raakt meer en meer teleurgesteld nu de zotte oorlog van Poetin zich steeds meer bij hun voordeur begint af te spelen. De nieuwe oorlogsstrategie van Zelensky begint blijkbaar zijn vruchten af te werpen. Het doet volgens experten denken aan de situatie van de jaren 70 en 80, toen het communisme in Rusland ten grave werd gedragen. Staat Rusland opnieuw voor een dergelijke implosie? Veel Russen hopen stilletjes van wel. En als dat zo is, moet Europa dat momentum aangrijpen, klinkt het in het belang van Limburg. Roger van Geluwe is overleden. Daar zullen weinig mensen om treuren. De man was de schijnheiligheid in persoon, schrijft Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. Het enige positieve gevolg van zijn daden was dat de kerk eindelijk het misbruik begon aan te pakken. Al bleek dat een werk van lange adem. De aanpak van het misbruik vereist daadkracht en transparantie. En die zijn er nog altijd onvoldoende. Sinds Van Geluwe heeft de kerk veel moreel gezag verloren. Net als het recht op inspraak in hoe wij onze samenleving vormgeven. En dat is maar goed ook, schrijft Bart Eekhout in De Morgen. De zaak Van Geluwe legt ook treffend bloot hoe afwerend, ontkennend en intimiderend de kerk als instituut lange tijd heeft gereageerd op de noodkreten van de slachtoffers. In tegenstelling tot alles wat in het evangelie staat, sloot de kerk langdurig de ogen en oren voor de zwakke en hulpbehoevende. In De Tijd houdt Isabel Albers een pleidooi voor een nieuw regeerakkoord. De begrotingsinspanning waarover de regering De Wever moet beslissen is zo enorm dat een regeerakkoord bis zich opdringt. De aandacht moet daarin gaan naar saneren en naar economische groei. Saneren, want we verwachten te veel van de overheid. De overheid is te groot en te versnipperd. En sociale vrede is altijd afgekocht. Focussen op groei is nodig omdat er maatregelen mogelijk zijn die de besparings- of belastingsoefening een pak zouden helpen en die geen extra geld hoeven te kosten. Het alternatief is ofwel naar de kiezer gaan met een mislukt bilan, ofwel aanmodderen met een halve oefening die de budgettaire bom allesbehalve ontmijnt met alle gevolgen van dien. Het is zaterdag 4 juli, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
8: Clara staat op met Sander de Keren.
10: Goedemorgen, als u nog op zoek bent naar een leuke zomeractiviteit, waarom eens niet gaan bowlen? Dat heeft Mozart ook gedaan. In zijn tijd heette dat Kegelstad. En hier op de bowlingbaan liggen drie instrumenten: klarinet, altviool en piano voor het Kegelstad-trio.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Clara Live.
6: Martin Freust, Antoine Tamesti op altviool en Lijf Ove Ansnes aan de piano. De Poolse pianiste Hania Rani, in 2019, ondertussen al 7 jaar geleden, maakte ze haar debuut met haar album Esha. En nu, heel wat soloalbums en heel wat filmsoundtracks later, heeft ze ook haar eerste album uit voor orkest. Want ze schreef een pianoconcerto in 4 delen in haar eigen hedendaagse stijl, met ook invloeden van elektronische klanken en synthesizers. En dat pianoconcerto nam ze op samen met het orkest van Manchester Collective in de legendarische Abbey Road Studios in Londen. Dit is het 4e, laatste deel uit het pianoconcerto van Hania Rani.

Hani Arani en haar pianoconcerto. Het non-fiction pianoconcerto in 4 movements. Dit was het 4e deel daaruit. En dit is de Belgisch-Amerikaanse cellist Pierre Fontenelle. Hij is eind de 20 en hier speelt hij muziek van een andere cellist, Julie O. van Mark Summer.

Julie O, een werk uit 1988 van cellist en componist Mark Sommer. Een heel gekend en geliefd onder Amerikaanse cellisten. Hier gespeeld door Pierre Fontenelle uit zijn album Roots. Met daarop ook nog heel wat andere interessant repertoire van allemaal hedendaagse componisten. Verscheen in 2024 die debuutplaat van Pierre Fontenelle. Straks muziek van Henryk Gorecki, geïnspireerd op Chopin. Maar eerst muziek van Chopin zelf, een mazurka. Welke is het? Even kijken, mazurka nummer 2 uit het opus 68 van Chopin. Niet voor piano, maar hier wel voor een traditioneel Pools ensemble.

De muzikanten van Zespol Polski in een mazurka van Chopin. En ook de Poolse componist Henryk Gorecki gebruikte in de jaren 1970 een mazurka van Chopin, de vierde mazurka uit het opus 17, als vertrekpunt voor zijn Symphony of Sorrowful Songs, ook wel bekend als een klaagsymfonie, symfonie nummer 3. Ja, die klaagsymfonie die kennen we allemaal natuurlijk van het bekende tweede deel, maar ook in dit derde deel wordt heel ontroerend gezongen. En dat deel begint met twee akkoorden van Chopin die Gorecki continu herhaalt en waarboven dan gezongen wordt. En zo wordt het een heel lang ontroerend laatste deel van die klaagsymfonie.

Zoals het ook binnenkomt in berichten in de Clara-app. Wondermooi, lees ik. Helemaal waar. Sopraan Dawn Upshaw. In het laatste derde deel uit de derde symfonie van Henryk Korecki, de Klaagsymfonie. Fantastisch werk uit 1977, bekend natuurlijk van het tweede deel, maar dit laatste derde deel is ook zo ontroerend mooi. Zeker ook in deze opname uit de jaren 90. Wereldberoemd is het werk geworden door deze opname, door sopraan Dawn Upshaw samen met London Sinfonietta en dirigent David Zinman. Van nummer 3 naar nummer 4, want dit is symfonie nummer 4 van Florence Price.

Florence Price, een vrouw met een ongelooflijk boeiend leven met ups en downs. U ontdekt er alles over en over haar muziek in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek, want aflevering 26 gaat over Florence Price. Dit was het Philadelphia Orchestra, dirigent Yannick Nézet-Séguin in de vierde symfonie van Price, met daaruit de Juba Dance, een dansritme dat ze heel vaak gebruikt in haar muziek. Straks, na 10 uur, nog veel meer zomer hier op Clara met Cara van der Aura. Blijf bij ons, nu nog even in het gezelschap van Piet Verbist op contrabas. Daar horen we ook al de tenorsaxofoon tussen Bart Bormans, Bram Wijters aan de piano, Dree Pallemaerts op drums. Kortom, het Piet Verbist kwartet. In een nummer van Piet Verbist, Bright Minor. Fijne zaterdag.

0: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Linde Koman. De hele zomer zullen politiemensen meer rijden op de treinen tussen Brussel en de kust. De agenten zullen zowel in uniform als in burger meer rijden. De bedoeling is om overlast snel te kunnen aanpakken, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Het is op basis van een risicoanalyse, dus het aantal extra agenten varieert van dag tot dag en ook van plaats tot plaats. Het is zowel op de treinen richting de kust, maar ook op de treinen die terug naar het binnenland rijden. In de stations bijvoorbeeld gaan er ook agenten in burger zijn en ook op de treinen om situaties te kunnen monitoren en eigenlijk te kunnen zien welke groepen eventueel voor overlast zouden kunnen zorgen om daar dan tijdig op te kunnen ingrijpen.
0: De Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar. Op 4 juli 1776 werd de VS onafhankelijk van de Britse monarchie. En dat wordt vandaag uitgebreid gevierd in heel het land. President Trump heeft gisteren aan de vooravond van de festiviteiten al een speech gegeven. Hij zei dat communisme en migranten de Amerikaanse identiteit bedreigen.
2: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
0: En intussen is paus Leo XIV aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij wil daar op deze onafhankelijkheidsdag van de Verenigde Staten de boodschap geven dat migranten beschermd moeten worden. In een open brief wijst hij de Amerikanen erop dat de VS ontstaan is door migratie. Lampedusa is een Italiaans eiland in de Middellandse Zee en een van de belangrijkste plekken waar migranten uit Afrika aankomen in Europa. De paus bezocht onlangs ook de Canarische eilanden in Spanje, ook een hotspot voor migratie. En de ticketprijzen voor de 8e finales tussen België en de Verenigde Staten op het WK voetbal bereiken recordhoogtes. Sinds het gastland de VS zich als groepswinnaar plaatste voor de 16e finales, is de ploeg heel populair. De minimumprijs voor een ticket in die 16e finale tegen Bosnië was €2.700. Voor de match tegen de Rode Duivels ligt de gemiddelde verkoopprijs op €5.300. De beste plekken in het stadion kosten €9.300. De Rode Duivels spelen in de nacht van maandag op dinsdag tegen de VS om 2 uur onze tijd. Een zonnige dag vandaag met maxima van 22 graden aan zee tot 28 lokaal in het binnenland. Morgen zon en wolken met in het noorden kans op een paar buien. En we halen dan 26 graden. Begin volgende week wordt het nog iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Cara van der Auwera.
4: Ja, en is het omdat de Amerikaanse popster Taylor Swift vandaag trouwt of omdat de Amerikanen Independence Day vieren? Het is zaterdagochtend en we zijn in een feestelijke stemming. Goedemorgen.

Real Madrid heeft ook een Rodrigo in het team. Rodrigo of Rodri Fernandez. Maar Spanje moet het doen zonder Real Madrid-spelers op het WK voetbal momenteel. Nu mocht deze componist Joaquín Rodrigo nog geleefd hebben, dan had hij misschien wel gesupporterd als Madrileen, wie weet. En nu Spanje zich ook geplaatst heeft voor de 8e finales van het WK, zorgt dit gekke Jocoso voor feestgedruis met de Baskische Agier Polo op cello. En haal nu maar die gitaren boven, want we zetten dat feestje gewoon verder.

Ja, ze hadden ook kunnen padellen samen of fietsen, zelfs biljarten. Maar dit viertal koos voor de muziek. Het zoals je spaghetti niet mag snijden of kaas strooien op je pasta vongole, eten deze mannen niet alleen volgens de traditie, maar spelen ze ook op authentieke instrumenten. Luigi Boccherini kan er maar blij mee zijn.

0: Mis niet van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo.
4: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Clara, live.

opgedragen aan een belangrijke Franse klarinettist die net als deze componiste Louise Farenc les gaf aan het Conservatorium van Parijs. En zo werd het geen trio voor piano, cello en viool, maar voor piano, cello en klarinet. Al had de man van Farenc een goed gevoel voor zaken doen, want hij stelde voor om de partituur, om daar toch ook een vioolpartij op te voorzien. Dat zou toch beter verkopen dan die klarinet. Ja, en dan plots zitten we toch weer in onze spaghetti te draaien ergens op een rustig kruispunt in Parijs op het terras van een goede Italiaan.

Quattro Stagione voor Raffaele La Ragione. Want op dat ingebeelde terras in Parijs heeft deze Napolitaan toch maar mooi zijn mandoline mee. Een symbool van elegantie en ook van exotisme. Zeker in het Parijs eind 19e eeuw, toen ze daar de mandoline ontdekten en er helemaal wild van werden. Naar die periode neemt La Ragione ons heel graag mee op zijn jongste album. Ciao Napoli, arrivederci Roma.

0: Ja, een fijn tussendoortje met Ensemble Contrast en Arrivederci Roma. En willkommen, bienvenue, welcome, want deze zomer gaan wij heel graag samen met u op zoek naar verborgen parels, liefst ook bij u in de buurt. Denk aan mooie plekken die dringend ontdekt moeten worden en die wij heel graag deze naam geven.
1: Hidden Gems.
0: Hidden Gems. U vindt ze terug via VRT Max, want daar bundelen wij alle Hidden Gems op een kaart, zodat u niet hoeft te zoeken als u erop uittrekt. Een echte ontdekkingskaart is het geworden met de mooiste of verborgen vergeten plekken. En het is natuurlijk de bedoeling dat u deze kaart aanvult. Voor mij mag daar het Maria Hendrika Park bij in Oostende. Als je aankomt in het station van Oostende, dan wandel je meestal meteen rechts langs de haven, zo richting de rode blokken en de zee. Maar doe het eens langs links, via de kant van de Mercator. En daar ga je, als alles goed komt, recht het park in, of het bosje, zoals ze in Oostende zeggen. Met een heel mooie grote vijver waar je ook op kan waterfietsen, als je daar zin in hebt. Of met bomen om onder te schuilen, als je op een warme dag verkoeling zoekt. Dat is mijn hidden gem. Nu nog die van u. Laat ze gerust achter op onze ontdekkingskaart via VRT Max.

Triowanderer moet elkaar door en door kennen, want ze bestaan volgend jaar 40 jaar. 40 jaar al werken ze samen. Geen enkele muzikant werd ooit vervangen. En op hun jongste dubbelalbum presenteren ze Franse kamermuziek van rond fin de siècle, 19e eeuw, waar deze Mel Bounis haar Soir Matin zeker niet op mag ontbreken. En dit waren de eerste twee delen eruit. De Israëlische sopraan Chen Reis zingt uit een kantate van Ludwig van Beethoven. En dat horen we niet zo vaak.

dat hij veel naar Mozart geluisterd had en ook Mozart bestudeerd had in de periode dat hij deze Leopold-kantate schreef, Ludwig van Beethoven. Dat kan je toch een beetje horen aan deze aria, doet denken aan Mozart. Maar daarom is het niet minder indrukwekkend. Je moet het ook maar doen als je 17 jaar bent. Beethoven deed het. En we luisterden naar sopraan Gen Rijs, zo moet ik het uitspreken, en Academy of Ancient Music. Het weekend komt hier rustig op gang. Dadelijk meer zomer van Clara na het nieuws van 11.

0: Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
0: Miles Davis. Hoe slaagde hij erin zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden?
2: You don't have to label it.
0: En wat maakte hem zo bijzonder?
2: I never suffer.
0: Ontdek het samen met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Naboe Klaarhout in Miles, Badass en Jazzycom. Straks om 5 uur op Clara en VRT Max.
3: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koolman. Voor het eerst in meer dan 4 jaar zijn de prijzen in de supermarkt licht gedaald. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden. Vooral groente en fruit werden goedkoper. Enkele andere producten zijn wel nog duurder geworden, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
4: Dan kijken we vooral richting vers vlees, verse vis. Lamsvlees bijvoorbeeld is een heel pak duurder geworden. En ook koffie, hebben we de voorbije jaren gezien, is al heel veel gestegen. En is ook het voorbije jaar toch wel weer gestegen. Een 5-10% afhankelijk of je gemalen koffie wil of koffie in pads.
3: In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een stepper levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De bestuurder van de step botste gisteravond op een kruispunt tegen een auto. Volgens het parket blijkt uit het eerste onderzoek dat de stepper voorrang had moeten geven. Paus Leo XIV is aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Op Lampedusa komen veel migranten uit Afrika aan in Europa. En de paus wil er de boodschap geven dat migranten beschermd moeten worden. Hij doet dat vandaag op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een open brief wijst de paus erop dat de VS ontstaan zijn door migratie. In zijn speech gisteren noemde president Trump migranten nog een bedreiging voor het land. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een massa volk op de been om te rouwen bij de kist van Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd ruim 4 maanden geleden gedood bij een Israëlisch-Amerikaans bombardement. Het eerste in de oorlog van Israël en de VS tegen Iran. Het lichaam van Khamenei wordt de komende dagen naar verschillende steden gebracht in Iran en ook buurland Irak. Donderdag wordt hij dan begraven. De opvolger van Khamenei, zijn zoon Mojtaba Khamenei, is intussen nog altijd niet in het openbaar gezien. Hij raakte gewond bij het bombardement waarbij zijn vader gedood werd. Zonnig weer met maxima van 22 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolken met in het noorden kans op een paar buien. We halen dan 26 graden en begin volgende week wordt het nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Cara van der Auwera.
6: Goedemorgen. Van de Romeinse barokcomponist Giovanni Felice Sanchez krijgen we een baslijn om verder op te improviseren. Maar bon, we gaan dat niet zelf doen. We laten dat over aan het ensemble Lux Beata.

Giaconas van Giovanni Felice Sanchez door ensemble Lux Beata. En deze sopraan dacht, nu is het eens aan mij, na tig aantal keer meegewerkt te hebben aan het album van anderen, nu breng ik mijn eigen album uit. En ze bezingt er de liefde in al haar vormen en hoedanigheden. Het was ook goed voor de keuze van Clara vorig jaar en we gaan er nog eens naar luisteren. Hier is Gwendoline Blondeel. Heel fijn dat u erbij bent.

0: Ze maakt die emoties, de liefdesperikelen van eeuwen geleden weer los en wekt ze terug tot leven op haar eerste album Amor Eterno, sopraan Gwendoline Blondeel. En dan schuiven we weer een beetje verder op richting de 18e eeuw. We bevinden ons nu in Oostenrijk met een componist die als een van de laatste der Mohikanen heel veel luitmuziek geschreven heeft. En dit is er zo eentje. Een divertimento voor luit, twee violen en basso continuo van ene Karel.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco. Energreen.
1: Energie Rebellie.
2: Clara Life.

0: Het eerste divertimento voor luid, twee violen en basso continuo van luidkenner Karel Kohout door Ars Antiqua Austria.
1: De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

Ik denk dat violiste Nicola Benedetti graag op café zit. Want dat is ook de sfeer die ze bakt op haar jongste album. Het heet letterlijk Violin Café. En met deze traditional zijn we in de Ierse pub terechtgekomen. Cheers, zeg ik dan, op de volgende folksong.

Ja, zo'n film is maar ook militaristisch karakter. Het bestaat zowel in een versie voor brassband als eentje voor orkest, zoals hier met Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van John Wilson en de beroemde English Folk Song Suite van de al even beroemde Ralph Vaughan Williams. En we houden het nog even very British met dit vocale ensemble Jesualdo 6.

Ze zingen over de natuur op hun jongste album Wishing Tree. Er staan volksliederen op, gecombineerd met hedendaagse composities, zoals The Wind's Warning van Alison Willis, met de stemmen van Gesualdo Six. En geen grote pianokunstjes voor componist Federico Mompou. Hij kruipt liever in de piano, figuurlijk dan, op zoek naar ingetogenheid en melancholie, dan die grote zichtbare bewegingen en uitgesproken akkoorden op dat klavier.

pianist Josep Colom met een prelude van Federico Mompou. Als je de weerberichten bekijkt, dan wordt het weer warm. Er komen mogelijk er komt een nieuwe warmtegolf, een nieuwe hittegolf aan volgende week. Dus kruip dan gerust wat meer of wat dichter bij uw radio. Wij gaan zeker zorgen voor de aangepaste muziek. Dadelijk meer, Zomer van Clara. Eerst het nieuws van 12.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
3: The legendary
2: Miles Davis. Hoe slaagde hij erin zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden?
4: You don't have to label it.
2: En wat maakte hem zo bijzonder?
4: I never suffer.
2: Ontdek het samen met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Naboe Klaarhout in Miles, Badass en Jazzycom. Straks om 5 uur op Clara en VRT Max.
5: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Kooman. Chefkok Seppe Nobels wordt beschuldigd van wanpraktijken. Hij zelf ontkent. Winkelen in de supermarkt is goedkoper geworden. En in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chef-kok Seppe Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit een onderzoek van de krant De Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten waarbij vluchtelingen aan het werk worden gezet. Maar Philippe Heijmans, daar zou blijkbaar van alles fout gelopen zijn.
6: Ja, daarover getuigen toch verschillende mensen in de krant. Seppe Nobels is al een paar jaar het gezicht van een project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant om op die manier een job te leren. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen dat hij dat personeel zou hebben ingeschakeld voor privéprojecten. Dus voor zijn eigen restaurantactiviteiten, waarbij de opbrengst vooral naar hem zou zijn gegaan en niet naar het project. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie. Hij zegt dat Nobels daar een paar keer op is aangesproken en dat dan de samenwerking is stopgezet. De Morgen heeft Nobels om een reactie gevraagd en toen zou hij een vroegere medewerker thuis en op zijn werk zijn gaan opzoeken. De politie van Antwerpen heeft daar een procesverbaal over opgemaakt omdat hij het huis probeerde binnen te dringen en heeft dat procesverbaal overgemaakt aan het parket. We hebben Nobels ook kunnen bereiken voor een reactie. Tegenover ons betwist hij alle aantijgingen. Hij en zijn advocaat zeggen dat het om een poging gaat om hem publiek en privé onderuit te halen en dat ze het hier niet bij zullen laten.
5: Dankjewel, Filip. De hele zomer zullen politiemensen meer rijden op de treinen tussen Brussel en de kust. Er zullen zowel agenten in burger als in uniform zijn. De bedoeling is om overlast snel aan te pakken, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: Het is op basis van een risicoanalyse, dus het aantal extra agenten varieert van dag tot dag en ook van plaats tot plaats. Het is zowel op de treinen richting de kust, maar ook op de treinen die terug naar het binnenland rijden. In de stations bijvoorbeeld gaan er ook agenten in burger zijn en ook op de treinen om situaties te kunnen monitoren en eigenlijk te kunnen zien welke groepen eventueel voor overlast zouden kunnen zorgen om daar dan tijdig op te kunnen ingrijpen.
5: Voor het eerst in meer dan 4 jaar zijn de prijzen in de supermarkt licht gedaald. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden. Laura Klaes van Testaankoop.
8: Het zit vooral eigenlijk bij de verse groenten en fruit. Die zijn een pak goedkoper dan vorig jaar. Ook aardappelen bijvoorbeeld. Die hadden een enorm goede oogst dit jaar, waardoor er een groot aanbod is en dat duwt de prijs naar beneden. Aardappelen zijn nu bijvoorbeeld 10% goedkoper in de supermarkt dan een jaar geleden. Ja, en dat doet dat gemiddelde natuurlijk ook dalen.
5: Andere producten zoals koffie, vers vlees en verse vis zijn wel weer duurder geworden. In Spanje en Portugal blijft de brandweer strijden tegen hevige bosbranden. Aan de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is intussen al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. Wim de Mazeneer, raakt het vuur daar onder controle?
9: De grootste bosbrand aan de Costa Brava is voorlopig voor een groot deel onder controle, maar er wordt gevreesd dat de wind van richting gaat veranderen, waardoor het vuur weer kan opflakkeren. De inwoners van 7 gemeenten moeten er binnen blijven. Volgens de Catalaanse politie zou de brand zijn veroorzaakt door iemand die met een slijpschijf aan het werken was, wat verboden is door het brandgevaar. Die man is opgepakt. 400-tal brandweermannen zijn ingeschakeld, voorlopig zijn er geen gewonden. Dat is wel het geval in Portugal. Portugal. Daar zijn twee mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur mee te blussen. Meer dan 7000 hectare natuur is er al verwoest. Meer dan 1000 brandweerlui zijn al ter plaatse, maar ook daar maakt de wind het blussen nog altijd erg moeilijk. Portugal heeft hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. En er vertrekken vandaag ook Belgische brandweermannen naar daar om te gaan helpen.
5: Dankjewel, Wim. Paus Leo XIV is op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij heeft er een migrantenkerkhof bezocht, gepraat met migranten en ook een mis geleid. Lampedusa is een van de belangrijkste plekken waar migranten aankomen die de Middellandse Zee oversteken naar Europa. Het is niet toevallig dat de paus precies vandaag op Lampedusa is, vertelt correspondent Andrea Vrede.
3: Hij heeft ervoor gekozen om juist op 4 juli naar Lampedusa te gaan, omdat dat natuurlijk voor hem als Amerikaan ook een hele belangrijke dag is. Het is de dag van 250 jaar onafhankelijkheid van Amerika. Hij was uitgenodigd om daar aanwezig te zijn vorig jaar al, maar in februari koos Paus Leo er al voor om 4 juli door te brengen met migranten, want migranten zijn voor hem heel belangrijk.
5: De paus heeft onlangs ook al de Canarische eilanden in Spanje bezocht. Dat is een andere migratiehotspot. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een massa volk op de been om te rouwen bij de kist van Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd ruim 4 maanden geleden gedood bij een Israëlisch-Amerikaans bombardement. Het was het eerste bombardement in de oorlog van Israël en de VS tegen Iran. Het lichaam van Khamenei wordt de komende dagen naar verschillende steden gebracht in Iran en buurland Irak, dat ook Sjiïtisch is. Donderdag wordt hij dan begraven. De ticketprijzen voor de 8e finale van het WK voetbal tussen België en de Verenigde Staten bereiken recordhoogtes. Sinds de VS zich als groepswinnaar plaatste voor de 16e finales is het gastland heel populair. Voor de vorige wedstrijd van de Amerikanen tegen Bosnië kostte een ticket al minstens €2.700. Voor de match tegen de Rode Duivels ligt de gemiddelde verkoopprijs nu op €5.300 en de beste plaatsen in het stadion kosten €9.300. De Rode Duivels spelen in de nacht van maandag op dinsdag tegen de VS om 2 uur onze tijd. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer. Vooraan, chef-kok Seppe Nobels komt in opspraak. Hij zou vluchtelingen en asielzoekers uit een sociaal restaurantproject ook ingezet hebben voor privéactiviteiten. Nobels zelf ontkent alles. Hij zegt dat ex-medewerkers hem onderuit willen halen. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

Ja, zou het dan even vermoeiend zijn om het te blazen als om het te zingen, vraag ik mij plots af. Het was wel een familieaangelegenheid. Vader en twee zonen Ottensamer. Ze noemen zichzelf de Wiener Virtuose. Hier met een bewerking van het populaire La Danza van Rossini. En dansen, dat gaan we doen op een van de beroemdste walsen uit de geschiedenis nog wel, terwijl we het glas heffen. Een lied dat aanzet tot drinken en niet van water.

Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Made

Ja, dat gaat recht naar het hart. Een opera waarin de onvoorwaardelijke liefde bezongen wordt, maar ook de sterfelijkheid in onvergetelijke melodieën omgezet wordt. Hier door bariton Cheryl Milnes, Bayerisches Staatsorchester onder leiding van de grote Carlos Gleiber. En in dat fameuze drinklied deden ook nog Placido Domingo en sopraan Ileana Kotrubas mee. En dan een symfonie die voor het eerst door een orkest uitgevoerd wordt. Dus voor het eerst door een orkest je melodieën horen. Dat moet op zich al een geweldige ervaring zijn. Want de muziek die in je hoofd zat of tegenwoordig uit de computer speelt, wordt voor het eerst door echte muzikanten gespeeld. Dat moet toch een kick geven. En nog meer als je een Afrikaanse-Amerikaanse componiste was in de 19e, 20e eeuw en plots of eindelijk de waardering krijgt die je verdient. En dit is zo'n moment, de eerste symfonie van Florence Price.

Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Netsé-Séguin en het tweede deel uit de eerste symfonie van de beroemde Florence Price. En als er één muzikante is die zich steeds ingezet heeft voor mensenrechten, dan is het zeker ook wel deze sopraan Barbara Hendricks, hier met een Amerikaanse traditional.

0: Ja, natuurlijk pakt ze die hoge noot. Swing Low, Sweet Chariot met de sopraan die mijn jeugdjaren mee kleur gaf. Ze zat toen in de fleur van haar carrière, Barbara Hendricks.
1: De Zomer van Clara met Cara van der Auwera.
0: Miles Davis, badass en jazz-icoon. Zo heet de nieuwe zomerreeks hier bij Clara. En straks schiet de eerste aflevering uit de startblokken. Lies Steppe en Guy Peters leren ons de geweldig intrigerende figuur die Miles was beter kennen. En ze halen er ook telkens een gast bij. Vandaag is dat trompetiste Naboe. Om het dan over de ups en downs van Miles te hebben. Ook over hoe je jezelf en muziek kan heruitvinden. Want dat is ook wat Miles typeerde. Een zomer lang is het van dat, elke zaterdag vanaf 5 uur hier bij ons, tot Caramba begint.

Dat brengen ze mooi samen. Violist Daniel Rowland, celliste Jacqueline Thomas en aan de piano Jean-Efflam Bavouzet met het eerste deel uit het eerste pianotrio van Claude Debussy. En ik heb nog een van die onuitputtelijke sonates van Domenico Scarlatti voor u met aan de piano Christian Zacharias.

Het Italiaanse barok-ensemble Estrovagante met luitiste Evangelina Mascardi en een concerto van Jacob Friedrich Kleinknecht. Gershwin, Piazzolla, Lara Rossell, Rodgers en Hart. Het zijn maar enkele van die fijne namen die ik lees in de playlist die eraan komt na het nieuws van 1. 1 uur muziek zonder stoppen en zonder gebabbel. Dat is Summertime. Geniet ervan en smakelijk ondertussen.

0: 1 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Chefkok Sepp Nobels wordt beschuldigd van wanpraktijken, hij zelf ontkent. Winkelen in de supermarkt is goedkoper geworden en we blikken vooruit op de start van de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chefkok Sepp Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit een onderzoek van de kranten Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten waarin vluchtelingen een baan kregen. Maar Filip Heijmans, daar zou blijkbaar van alles fout gelopen zijn.
1: Wel, dat is toch wat verschillende mensen zeggen in de krant. Sepp Nobels is al 5 jaar het gezicht van Instroom. Dat is een sociaal project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant in Antwerpen of Mechelen om zo ervaring op te doen. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen dat Sepp Nobels dat personeel zou hebben ingeschakeld voor privéprojecten, waarbij de opbrengst vooral naar hem zou zijn gegaan en niet naar het sociale project. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie, zegt dat Nobels er een paar keer op is aangesproken, maar er is niks veranderd. En toen is de samenwerking stopgezet. De Morgen heeft Nobels om een reactie gevraagd en toen zou hij een vroegere medewerker thuis en op zijn werk zijn gaan opzoeken. De politie van Antwerpen heeft toen een procesverbaal opgemaakt dat intussen aan het parket is doorgegeven omdat hij het huis probeerde binnen te dringen. Wij hebben hem ook gecontacteerd. Tegenover ons heeft Nobels alle aantijgingen ontkend. Hij en zijn advocaat zeggen dat het gaat om een poging om hem publiek en privé onderuit te halen en dat ze het hier niet bij zullen laten.
0: Dankjewel, Filip. Voor het eerst in meer dan 4 jaar zijn de prijzen in de supermarkt licht gedaald. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden. Lara Klaes van Testaankoop.
2: Het zit vooral eigenlijk bij de verse groenten en fruit. Die zijn een pak goedkoper dan vorig jaar. Ook aardappelen bijvoorbeeld, die hadden een enorm goede oogst dit jaar, waardoor er een groot aanbod is en dat duwt de prijs naar beneden. Aardappelen zijn nu bijvoorbeeld 10% goedkoper in de supermarkt dan een jaar geleden. Ja, en dat doet dat gemiddelde natuurlijk ook dalen.
0: Koffie, vers vlees en verse vis zijn wel weer duurder geworden. In Spanje en Portugal blijft de brandweer strijden tegen hevige bosbranden. Aan de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is intussen al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. In Portugal zelfs 7000 hectare. Wim de Maeseneer, raakt het vuur stilaan onder controle?
3: Aan de Costa Brava is de grootste bosbrand voorlopig voor een groot stuk onder controle, maar er wordt gevreesd dat de wind straks van richting gaat veranderen, waardoor het vuur weer kan opflakkeren. In 7 gemeenten geldt een lockdown, de inwoners moeten er binnen blijven, voorlopig zijn er geen gewonden. Dat is wel het geval in Portugal, daar zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze het vuur mee wilden helpen blussen. Er was ook even gevaar voor huizen in de buurt, maar de brandweer heeft de situatie onder controle gekregen. Maar ook daar maakt de wind het blussen wel nog erg moeilijk. Meer dan 1000 brandweerlui zijn ingeschakeld. Portugal heeft ook hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. En er vertrekken vandaag ook Belgische brandweermannen naar daar om te gaan helpen.
0: Dankjewel, Wim. Oekraïne heeft vannacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de stad en de regio Sint-Petersburg in Rusland. Daarbij is een haven- en olie-infrastructuur geraakt. Volgens de lokale gouverneur raakte niemand gewond. Oekraïne blijft de Russische energie-infrastructuur aanvallen, waardoor er op verschillende plaatsen in Rusland brandstoftekorten zijn. Paus Leo XIV is op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij heeft er een migrantenkerkhof bezocht, gepraat met migranten en ook een mis geleid. Lampedusa is een van de belangrijkste plekken waar migranten aankomen die de Middellandse Zee oversteken. En het is niet toevallig dat de paus precies vandaag op Lampedusa is, vertelt correspondente Andrea Vrede.
4: Hij heeft ervoor gekozen om juist op 4 juli naar Lampedusa te gaan, omdat dat natuurlijk voor hem als Amerikaan ook een hele belangrijke dag is. Het is de dag van 250 jaar onafhankelijkheid van Amerika. Hij was uitgenodigd om daar aanwezig te zijn vorig jaar al, maar in februari koos paus Leo er al voor om 4 juli door te brengen met migranten, want migranten zijn voor hem heel belangrijk.
0: De paus heeft onlangs ook al de Canarische eilanden in Spanje bezocht, een andere migratiehotspot. En straks gaat in Barcelona de 113e editie van de Ronde van Frankrijk van start met een ploegentijdrit. Christophe van der Goor, een tour die begint met een ploegentijdrit, dat zien we niet vaak.
5: Nee, de ploegentijdrit is nooit de meest sexy discipline van het wielrennen geweest. Daar kan straks wel verandering in komen, omdat nieuwe regels veel meer perspectief bieden, namelijk de individuele tijd van iedere renner telt. Kopmannen moeten dus niet meer wachten op een aantal ploegmaats, maar kunnen in de slotkilometers helemaal hun eigen ding doen. Waardoor we straks op de Olympische heuvel van Montjuïc al meteen een strijd voor de gele trui kunnen krijgen tussen de tenoren Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Want Team UAE, Visma en Red Bull starten immers als topfavorieten samen met Ineos. Wereldkampioen Pogacar kan voor een vijfde keer de Tour winnen. Met amper 16 koersdagen verschijnt hij fysiek en mentaal fris aan de start als antwoord op de uitgebluste indruk vorig jaar in de ronde. De hoop op winst blijft levendig bij de concurrentie, maar wellicht is dat ijdele hoop.
0: Dankjewel, Christophe. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten van het land. Temperaturen dan tot 27 graden ook. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer. Vooraan in dit nieuws, chef-kok Seppe Nobels komt in opspraak. Hij zou vluchtelingen en asielzoekers uit een sociaal restaurantproject ook ingezet hebben voor privéactiviteiten. Nobels zelf ontkent. Hij zegt dat ex-medewerkers hem onderuit willen halen. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Summertime. Op Clara.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom

0: VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chef-kok Sepp Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit een onderzoek van De Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten waarin vluchtelingen aan het werk werden gezet. Maar daar zou van alles fout gelopen zijn. Filip Heijmans legt uit.
1: Verschillende mensen getuigen daarover in de krant. Het project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant is al enkele jaren een succesverhaal. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen nu dat Sepp Nobels het personeel ook inschakelde voor privéprojecten en dat geld dan vooral voor zichzelf zou hebben gehouden. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie. Nobels betwist alle aantijgingen. Hij en zijn advocaat zeggen dat het om een poging gaat om hem publiek en privé onderuit te halen en dat ze het hier niet bij zullen laten.
0: Oekraïne heeft vannacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de stad en de regio Sint-Petersburg in Rusland. Daarbij is een haven- en olie-infrastructuur geraakt. Volgens de lokale gouverneur raakte niemand gewond. Oekraïne blijft de Russische energie-infrastructuur aanvallen, waardoor er op verschillende plaatsen in Rusland brandstoftekorten zijn. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Oekraïnse drones ook een marinebasis geraakt in de buurt van Sint-Petersburg, maar dat hebben de Russen niet bevestigd. Straks gaat in Barcelona de 113e editie van de Ronde van Frankrijk van start met een ploegentijdrit. Christophe van der Goor, een tour die begint met een ploegentijdrit, dat zien we niet vaak.
2: Nee, de ploegentijdrit is nooit de meest sexy discipline van het wielrennen geweest. Hè. Daar kan straks wel verandering in komen, omdat nieuwe regels veel meer perspectief bieden, namelijk de individuele tijd van iedere renner telt. Kopmannen moeten dus niet meer wachten op een aantal ploegmaats, maar kunnen in de slotkilometers helemaal hun eigen ding doen. Waardoor we straks op de Olympische heuvel van Montjuïc al meteen een strijd voor de gele trui kunnen krijgen tussen de tenoren Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Want Team UAE, Visma en Red Bull starten immers als topfavorieten samen met Ineos.
0: Dankjewel Christophe. Het eerste team begint eraan om 5:05. Het team van titelverdediger Pogacar vertrekt als laatste om 6:55 is dat. En in de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli de sprintrace gewonnen voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Antonelli haalde het voor Lewis Hamilton en Lando Norris. Wereldkampioen Max Verstappen finishte als zesde. Dankzij de zege vergroot Antonelli zijn voorsprong in de WK-tussenstand. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten van het land. Temperaturen opnieuw tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
4: Goedemiddag. Voor wie nu nog aan tafel zit, ik ga hier een nagerecht uitstallen waar u de komende 3 uur zoet mee bent, met muziek van Vivaldi tot Hindemith en van Brahms tot John Cage. Dit is eerst een componist wiens naam op zich al als muziek klinkt. Bartolomeo Tromboncino.

Frottola, een typisch lied uit eind 15e eeuw in Italië. En de man die dat Charles wat uitvond was Bartolomeo Tromboncino. We hoorden het ensemble Retrover met Marcus Tapio aan het hoofd. Als u daar zin in heeft, dan mag je me altijd via de Klara app een foto doorsturen van waar u zit te luisteren. Ik kijk hier op een blinde muur door het raam van een studio, dus elk uitzicht is altijd welkom. En ik krijg hier net een bericht binnen van luisteraar Marie. Ze schrijft in de Klara app: ik ben aan het schilderen in mijn woonkamer thuis en ik laat me inspireren door wat ik bij jullie op Klara hoor. Wel Marie, dan ben ik nu heel erg benieuwd wat je gaat schilderen terwijl je naar deze bijzondere muziek luistert. Dit is het tweede deel van het vioolconcerto van de Koreaanse Eun Suk Chin. Het is heel hedendaags werk. Ze schreef het in 2001.

Ja, intens en mysterieus. Hè. De tweede deel uit het eerste vioolconcerto van Unsuk Chin, een Zuid-Koreaanse componist met thuisbasis in Berlijn. En dat was ook de Berliner Philharmoniker die we hier hoorden in het werk uit 2001 met violist Christian Tetzlaff. Eefje stuurt me via de Clara-app een foto van een mooie tafel, een mooi gedekte tafel, met het bericht erbij: tafel versieren, want om 3 uur komen mijn buren taart eten voor mijn verjaardag. Het zijn ook goede vrienden, die buren. En dan Clara opzetten op je eigen verjaardag zelfs. Gefeliciteerd, beste Eefje. Dit is minder abstract dan het werk van Unsuk Chin dat we net hoorden. Het is het openingsdeel van de 4e symfonie van Johannes Brahms. En in het begin van die laatste symfonie van zijn hand hoor je echt de volle romantiek doorschemeren. Perfecte muziek voor een rustige zaterdagmiddag. We horen het National Arts Center Orchestra of Canada onder leiding van Alexander Challis.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: Infinity!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Solden bij Zalando.
4: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
6: Clara Live.

0: het openingsdeel van de vierde symfonie van Johannes Brahms. Heerlijke muziek om bij achterover te leunen op een zaterdagmiddag. Maar hoe mooi en zonovergoten die zaterdagmiddag ook is, toch bereikt ons hier heel triest nieuws op de redactie. Caetana Mela is overleden. Percussionist, topmuzikant. Enorm geliefd onder medemuzikanten, ook als mens. Een heel fijne, zotte kerel. Ik heb verschillende keren ook pintjes met hem gedronken. Iedereen die hem gekend heeft, weet dat het dan dolle pret was ook. Maar Caetan was ook een muzikant die van alle stijlen thuis was. Speelde jarenlang bij het Hermes Ensemble, waar hij voornamelijk hedendaagse muziek bracht. Maar ik heb hem evengoed zien soleren voor een harmonieorkest. En voor wie niet onmiddellijk kan thuisbrengen wie Caetan precies was. Misschien heeft hij hem wel aan het werk gezien in het programma Live, Live, Live. Waarbij een groot symfonisch orkest meespeelde met alle mogelijke zangers van hier. Het programma was eerder dit jaar op televisie en Bart Peters presenteerde toen dat programma en hij interviewde in elke aflevering een andere muzikant uit het orkest. En in de eerste aflevering, als ik me goed herinner, werd het meteen de sympathiekste slagwerker aller tijden, Caetana Mela. En hij vertelde hoe hij ertoe gekomen is toen om slagwerker te worden in Live, Live, Live.
1: We hadden thuis en een eufonium en een drumstel. Mm-hmm. En ik moest kiezen. En die keuze, dat was heel moeilijk. En
2: een eufonium is een soort trompet, hè, eigenlijk, een soort blaasinstrument.
1: Een soort tuba, eigenlijk.
2: Ja, okay.
1: En op een gegeven woensdagnamiddag komt een van mijn 7 Siciliaanse onkels binnen. En ik zeg, ja, weet je, ik heb problemen, ik moet kiezen. En zeg je, maar dat is niet zo moeilijk. En zegt hij, je weet toch, als je in een band speelt, wie heeft er de meeste vrouwen na het concert? Dat zijn de drummers. Ja, dan is het voor mij gekozen, hè. Dat is heel simpel.
2: Ah, het is om dat soort... Oké, dat is heel goed. Maar je speelde ook in een fanfare, hè?
1: Ja, harmonieorkest en fanfare, ja. Trouwens, met die vrouwen is nooit gelukt, hè. By the way. Dus, allee.
2: Wat speel je? Want je hebt heel veel instrumenten, hè?
1: Ja.
2: Hoeveel instrumenten, hoeveel slagwerkinstrumenten bespeel je?
1: Ja, natuurlijk, die speelwijzen zijn allemaal wel wat gelijk. Zowel met fel als met toetsen. Maar ik denk, vlot bespelen toch een stuk of 30... Zeker.
2: Kom je wel eens een marimba tegen in het gewone leven, Caetan?
1: Absoluut, dat ga ik je nu even laten horen. Hè?
2: Goed. Dat is eigenlijk een schoon muziekstuk, als je dat zo hoort.
1: Ja, zo wel, ja. Maar als je moet wakker worden, dat is niet zo plezant. Hè?
2: Caetan, ik ben zo blij dat ik u heb leren kennen. En we gaan nu een nummer doen waarin jij een hoofdrol speelt. Hè? Ik wens je daar heel veel succes bij. Merci dat ik mocht kennismaken met u, Caetan Lamela van The Atomic Orchestra.
0: Ja, merci dat ik heb leren kennen, zegt Bart Peters. Kunnen veel van ons zeggen over de slagwerker Caetana Mela, die dus plots overleden is, die we net aan het woord hoorden. En ik heb hier 1 minuutje muziek klaarstaan om Caetan ook te laten horen als groot voorvechter van de hedendaagse muziek bij het Hermes Ensemble. Hij speelt nu helemaal alleen, op kleine klokjes, het werk Appendice alla Perfezione van Salvatore Sciarrino.

Appendice alla perfezione van Salvatore Charino met percussionist Gaëtan Lamela, de betreurde Gaëtan. Want vanmiddag bereikte ons dus het bericht dat hij plots overleden is. Het is een echte schok voor zijn vrouw, voor zijn kinderen, voor velen die hem kenden in de muziekwereld. Hij zou in december 48 geworden zijn. En verdorie, we gaan hem missen, ook hier bij Clara.

Boris Hildeburg. In twee werken die Sergei Rachmaninov schreef toen hij amper de puberteit ontgroeid was. Het vraagt een goede pianist om die werken van jonge componisten net genoeg lading te geven. En dan mag je gerust zeggen van Hildeburg dat hij een goede pianist is, ja. Dirigent Giovanni Antonini is momenteel bezig met een huzarenstuk. Hij wil met zijn orkest Il Giardino Armonico, met het Kammerorkest Basel ook alle 107 symfonieën van Joseph Haydn opnemen tegen 2032. Dat jaar is de 300ste verjaardag van Haydn. Maar we mogen niet vergeten natuurlijk dat er ook al zeer goede opnames bestaan van die symfonieën. Zoals die met Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Harnoncourt uit de jaren 1990. Ik heb voor u nu de drie delen van de 30ste symfonie van Haydn klaarstaan in hun uitvoering. De symfonie kreeg de bijnaam Alleluia, omdat Haydn vertrok van die Gregoriaanse melodie.

De integrale 30e symfonie van Joseph Haydn in een oudere opname met Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Harnoncourt, toch een van die grote pioniers van het uitvoeren van muziek op historische instrumenten. Hij is dit jaar precies 10 jaar geleden overleden. Rolando Villazón is 52. Die Mexicaanse zanger woont al jaren in Frankrijk. Hij is ondertussen ook Frans staatsburger. En hij is nog altijd bij zijn eerste lief, Lucia, lees ik her en der. Ze ontmoeten elkaar aan het conservatorium van Mexico-stad toen hij 16 was en zij 15. En dat vind ik dan weer zeer romantisch. Genoeg, dag allemaal. Het is de stem van Rolando Villazón in een aria uit de opera Ariodante van George Frederick Handel.

0: Heel mooi, hè? Dit Scherza in Fida, een aria uit de opera Ario Dante van George Frideric Handel. Oorspronkelijk voor een castraat geschreven, maar die een octaaf lager perfect door een tenor gezongen kan worden. Dat bewees Rolando Villazon hier samen met de Gabrielli Players onder leiding van Paul McCreesh.
1: De zomer van Clara.
0: Als ik de naam Turandot zeg, dan denken jullie misschien en terecht ook aan de laatste opera van Giacomo Puccini. Puccini haalt zijn inspiratie uit een oud Persisch verhaal dat in de tweede helft van de 18e eeuw opnieuw onder de aandacht werd gebracht door een auteur, door Carlo Gozzi. En dat verhaal inspireerde dan ook heel wat andere componisten, zoals bijvoorbeeld Carl Maria von Weber. De componist die we tijdens deze zomer van Clara op een voetstuk zetten, omdat hij dit jaar 200 jaar geleden overleed. Dit is een ouverture die Carl Maria von Weber ooit schreef voor een toneelstuk rond die figuur van Turandot.

Tapiola Sinfonietta, onder leiding van Jean-Jacques Cantoroff, in de ouverture Turandot, Prinsessin von China, van Karl Maria von Weber, met dat typische Chinese motief dat uit 5 tonen bestaat. Blijkbaar heeft Karl Maria von Weber die melodie teruggevonden als een air chinois in die beroemde encyclopédie van Diderot et d'Alembert. En die ouverture van Karl Maria von Weber, die kwam 130 jaar later opnieuw tot leven in handen van Paul Hindemith. Hij kreeg namelijk de vraag om allerlei muziek van von Weber te arrangeren voor een nieuw ballet. Dat project viel in het water en daarom gaf Hindemith er later een eigen draai aan. Het werd een orkestwerk in 4 delen dat Symphonic Metamorphosis heet, waarin hij alle mogelijke thema's uit de muziek van von Weber heeft verwerkt. Ik schenk u alle 4 de delen in een heel knappe uitvoering met het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Herbert Blomstedt.

0: Energie Rebellie. Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
1: Even bollen, even bollen. Jawel, even bollen.

Ja, het betere orkestwerk. Hè? Symphonic Metamorphosis uit 1943 van Paul Hindemith. Het is een symfonie die vertrekt van thema's uit de muziek van Carl Maria von Weber met het San Francisco Symphony Orchestra hier onder leiding van Herbert Blomstedt. Blomstedt, ik heb het even opgezocht, die leeft nog. Hij is 98, nog steeds actief. Hij is eredirigent bij 8 verschillende orkesten, waaronder dat van San Francisco dat we net hoorden. En eerder dit jaar kwam daar het symfonieorkest van Norrköping in zijn thuisland Zweden bij. Zeker niet het bekendste orkest, maar wel heel bijzonder voor Blomstedt, want het was het allereerste orkest waar hij ooit chef-dirigent van werd in 1954. Ondertussen krijg ik hier diverse uitzichten binnen van luisteraars thuis die een foto doorsturen via de Clara-app. Dank jullie wel allemaal. Marie-Claire zit onder een magistrale Corsicaanse els te luisteren. Mieke stuurt een foto van een staalblauwe lucht en de kruin van een palmboom. Lijkt Zuid-Spanje, maar het blijkt gewoon Brugge te zijn. Lut stuurt een zicht op de tuin door een raam waar zo allemaal vogelsilhouetten opgekleefd zijn om te voorkomen dat er te veel vogelslachtoffers vallen. En Marianne, die mij normaal gezien in Music Matters hoort in de week, vraagt of ik een vakantiejob doe hier bij Clara. Ja, zo kan je het eigenlijk ook noemen, Marianne. Het is ondertussen 4:30 geweest. Ik heb heel bijzondere muziek klaarstaan van John Cage. Ja, dat is de man die ooit de relatieve stilte tot muziek verhief in 4 minutes 33 seconds. Maar hij schreef ook veel minder experimentele stukken. Je moet zijn pianowerk In a Landscape eens beluisteren. Of anders gewoon nu de radio wat luider zetten. Want dit is polyfonie à la John Cage. Het heet 4-2, is ooit geschreven voor koor. Maar dit is een versie voor 20 saxofoons met blindman sax.

Hoor uw luidsprekers meezoomen. Het lijkt ergens orgelmuziek, maar dit waren 20 saxofoons. Blindman Sax speelde het werk 4-2 van John Cage. Het is eigenlijk een koorwerk, maar instrumentaal mist zijn effect ook niet. Moet nog wel beter klinken live in een kerk, terwijl je midden in het geluid zit. Dit album staat in mijn top 5 aller tijden wat nu gaat komen. De opname met cellosonates van Antonio Vivaldi, met Roel Dieltiens en zijn ensemble Exploration. Natuurlijk is de muziek goed gespeeld, maar ook technisch heel goed opgenomen, dat album. Dit is de eerste cellosonate van Vivaldi.

Celest Roel Diltiens is een geweldig muzikant en ook nog eens een voortreffelijk chocolatier. Die man kan volgens mij alles. Hier speelde hij de eerste cellosonate van Antonio Vivaldi samen met zijn ensemble Exploration. De opname is van 2009, toen nog op ons Clara-label in betere tijden, hè, toen er nog geld was om albums in eigen huis uit te brengen. We dansen nog even een ballet van Georges Bizet tot aan het nieuws van 4 uur. En daarna ligt hier al een heel pakket watten klaar. Daar gaan we u hier bij Clara nog inleggen in het laatste uur zomer van Clara voor vandaag.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
0: Miles Davis. Hoe slaagde hij erin zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden?
2: You don't have to label it.
0: En wat maakte hem zo bijzonder?
2: I never suffer.
0: Ontdek het samen met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Naboe Klaarhout in Miles, Badass en Jazzycom. Straks om 5 uur op Clara en VRT Max.

0: De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld. En dat al zeker tot en met vrijdag. Het Vlaams departement Zorg roept mensen daarom nu al op om zichzelf en anderen goed te beschermen tegen de warmte. Klimaatarts Jules Vertriest legt uit wat je kan doen.
1: De zon buiten houden, de gordijnen dicht houden, de zonnewering aflaten, zodat het binnen fris blijft. Anderzijds is het ook belangrijk om te kijken in de omgeving of dat daar geen mensen zijn die kwetsbaar zijn, die er misschien alleen voor staan, om te kijken of zij toch ook nog extra ondersteuning nodig hebben.
0: De vorige waarschuwingsfase werd nog maar 2 dagen geleden opgeheven. In Antwerpen is een stepper zwaar gewond geraakt toen hij op een kruispunt werd aangereden door een brandweervoertuig. De man van 31 is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw of aangepast kadastraal inkomen, krijgt meestal gelijk. Dat blijkt uit cijfers die de Tijd opvroeg bij de overheidsdienst Financiën. Klagers kregen de voorbije jaren in 4 van de 5 gevallen gelijk, waarop het bedrag van hun kadastraal inkomen werd verlaagd. Gemiddeld ging er 25% af. Het kadastraal inkomen bepaalt het bedrag van de onroerende voorheffing. In Erfurt, in het centrum van Duitsland, hebben duizenden betogers geprobeerd om de partijconventie van de uiterst rechtse partij AfD tegen te houden. De actievoerders probeerden wegen naar de conventie te blokkeren, maar de politie greep in. Op de partijconventie zijn partijleiders Alice Weidel en Tino Chrupella intussen herverkozen. De AfD is in de peilingen de grootste nationale oppositiepartij in Duitsland en ze ligt ook op kop om binnenkort regionale verkiezingen te winnen in 2 oostelijke deelstaten. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens in de 3e ronde het nummer 2 van de wereld, Jelena Rybakina, uitgeschakeld. Glenn Martens, dat is een stunt van formaat van Mertens.
2: Dat kan je wel zeggen. Met Jelena Rybakina trof Mertens niet alleen het nummer 2 van de wereld, maar ook de winnares van 2022. En toch was Mertens niet onder de indruk van de omstandigheden. In de eerste set ging ze 2 keer door de service van de Kazakse, al had ze uiteindelijk toch een tiebreak nodig om die set na bijna 1 uur te winnen. Een tik voor Rybakina, die in de tweede set de fouten opstapelde en een secure Mertens niets meer in de weg kon leggen. Het 3e matchpunt was het goede. Met een ace maakte ze het uit. 7-6, 6-1. Goed voor de strafste zege uit haar carrière en een plek in de 8e finales.
0: Dankjewel, Glenn. Op dit moment speelt Sisu Berghs zijn wedstrijd in de 3e ronde. Hij won de 1e set tegen de Brit Ferry. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima tot van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten van het land, bij opnieuw maxima tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Olaf Grondelaars.

Dat blijft een fascinerend stukje. En deze danse excentrique, ook soms moment exotiek genoemd. Het is een cakewalk, zo'n dans uit 1920 van Vladimir Horowitz. Ja, die bekende pianist heeft dus ook eigen werk geschreven. Al was dit eigenlijk gewoon spielerij. Het was een verjaardagscadeautje voor zijn broer in 1926. Goedemiddag trouwens, fijn dat u luistert. Ik heb in dit uur nog muziek van Jozef Kallaerts, van Antonin Dvorak en Philip Glass voor u. Er is eerst nog iets anders. Waar we net bij Horowitz dus een cakewalk hoorden, is dit een tango, valse en rag uit L'Histoire du Soldat van Igor Stravinsky.

Drie dansen met een randje uit L'Histoire du Soldat van Igor Stravinsky. En de laatste dans die we net hoorden was een rag of een ragtime. En de Georgia Cancelli die heeft ooit een heel bijzondere ragtime geschreven. Cancelli, die kent u misschien nog van zijn tijd in België. Heeft er een hele tijd gewoond. Was ook in 1995 huiscomponist van de voorloper van het Antwerp Symphony Orchestra. Hij schreef zijn ragtime op het lijf van violist Gideon Kremer. En de titel werd dus Rag Gideon Time. Van dus die Gia Cancelli. Verwacht geen virtuositeit. Het is eerder fragiel, deze muziek.

Ja, volledig gedeconstrueerde ragtime van Maurizio Kagel. En daarvoor de rag Gidon Time, die Gia Cancelli schreef voor violist Gidon Kremer. En we gaan terugkeren naar de tonaliteit met het Rieland-trio, genoemd naar Jozef Rieland, de Brugse componist. Maar ze hebben zich ook verdiept in het werk van Jozef Kallaerts, Antwerps componist en organist, die ook heel mooie kamermuziek heeft geschreven. En zo nam het Rieland-trio in 2021 in wereldpremière dit pianotrio van Kallaerts op. We horen Jeroen de Beer op viool, Pieter Jan de Smet op cello en een tweede Pieter Jan Verhooyen op pianoforte.

0: Joseph Callaert schreef dit pianotrio in 1882. En het Rieland Trio heeft dit in 2021 in wereldpremière opgenomen. We hoorden het eerste deel, het Allegro Moderato. We schuiven 4 jaar op in de tijd. In januari 1878 schrijft Antonin Dvořák in amper 2 weken een serenade in 5 delen voor blazers. En niet zomaar wat blazers bij elkaar. Hij spiegelde zich aan de Grand Partita, die Mozart ongeveer 100 jaar voordien schreef. Koos voor ongeveer dezelfde bezetting. 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 passethorens, 2 horens, 2 fagotten en 1 contrabas. En hij voegde er nog een horen, een contrafagot en een cello aan toe. En hoe klinkt dat dan allemaal samen? Wel zo, we krijgen het derde deel uit Dvořák, een serenade voor blazers met Is Solisti.
1: De zomer van Clara.

Isolisti, heette nog Isolisti del Vento toen ze dit opnamen, onder leiding van Etienne Siebens. De serenade in reeklijn voor blazers van Antonin Dvorak voor het derde deel, het Andante con moto. Het is zomer, dus zelfs Einstein zit op het strand. Ik geef toe, het is een iets wat knullige overgang, maar ik heb effectief een fragment uit de opera Einstein on the Beach van Philip Glass klaarstaan. De opera is dit jaar precies 50 jaar oud en toen hij uitkwam in 1976 was het toch wel een kleine revolutie in de operawereld. Er is niet echt een duidelijk libretto, er zijn geen gezongen solorollen. Er is wel een koor dat veel letters en cijfers zingt en die dan ook voortdurend herhaalt. Er is ook een recitant die tekstflarden debiteert en er is een kamerensemble bij. Nu, het Ictus Ensemble heeft samen met Collegium Vocale en popicoon Susan Vega als spreekstem de hele wereld afgereisd met die opera van Philip Glass sinds 2018 tot in mei dit jaar. En zo klinkt hun versie van het beroemde absolute begin van Einstein on the Beach van Philip Glass. Tellen jullie mee? One.

These are the days, my friend. Het was Knee One, het absolute begin van de opera Einstein on the Beach van Philip Glass, die in 1976 tijdens het festival van Avignon in première ging. Dit was een uitvoering met het Ictus Ensemble, met Collegium Vocale Gent. En de spreekstem is die van zangeres Suzanne Vega. En alles staat onder leiding van Tom de Kok, die erg, erg goed heeft moeten tellen alle keren dat ze dat voorbije 6 jaar hebben uitgevoerd over heel de wereld. En die opera is trouwens vorig jaar ook op vinyl uitgebracht in deze uitvoering. Die kan u misschien kopen, gewoon zo'n cadeautje voor uzelf. Dat kan ontzettend deugd doen. Het lijkt alsof het vaatje met Franse barokcomponisten echt geen bodem kent, want dit is een lied van ene Joseph Chabanseau de la Barre. Wel een heel mooi lied, moet ik zeggen. Quand une âme est bien atteinte.

Quand une âme est bien atteinte, un lied van Joseph Chabonceau de la Barre. Met l'autiste Thomas Dunford. Normaal gezien werkt hij samen met zijn echtgenote, de zangeres Léa Desandré. Maar hier horen we een andere stem, die van Anna Reinhold. Ludwig van Beethoven die zet de laatste rechte lijn in van deze namiddag met een versie voor pianokwartet van zijn derde symfonie. En na het nieuws van 5 uur hoort u de eerste aflevering van een reeks programma's die we met Clara wijden aan de 100ste verjaardag van jazztrompetist Miles Davis. Het wordt heel gezellig het volgende uur met Lies Teppen, met Guy Peters ook. En ze verwelkomen elke week een andere gast om het over badass en jazz-icoon Miles te hebben. Vandaag is dat de immer zonnige tromboniste Nabu Klaarhout. Mocht u niet zo echt van jazz houden en gewoon verder het klassieke pad willen volgen, dan kan ik u Clara Continuo aanbevelen. Want daar hoort u zo meteen de Water Music Suite van George Frederick Handel met het orkest B-Rock. Wat u ook luistert, Clara of Continuo, het is allebei Clara. Dus sowieso, dank u wel voor uw oor. Geniet van uw zondige zaterdagavond. En wat mij betreft, heel graag tot morgenmiddag.

0: is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er wordt opnieuw gewaarschuwd voor de warmte. Chef-kok Seppe Nobels reageert op de beschuldigingen tegen hem. We gaan live naar de start van de 113e ronde van Frankrijk. En Elise Mertens stunt op Wimbledon. Ze wint van het nummer 2 van de wereld. De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld. En dat al zeker tot en met vrijdag. Het KMI heeft ook code geel afgekondigd. Wim de Maeseneer, waarom wordt er nu al gewaarschuwd?
1: Zodat mensen zich nu al kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld door het huis goed te verluchten nu het nog frisser is buiten, zodat het binnen wat afkoelt. Ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben tijd nodig om zich voor te bereiden. Eventueel kunnen ze meer personeel inzetten, de meest kwetsbare mensen verplaatsen naar wat koelere ruimtes als dat kan. En het departement zorg roept ook opnieuw op om extra aandacht te hebben voor oudere en kwetsbare mensen in de omgeving, zegt de Vlaamse klimaatarts Jules Vertriest.
2: Familie, dat er mensen zijn die alleen zijn, die chronische aandoening hebben, die extra kwetsbaar kunnen zijn. En te kijken of zij het huis koel kunnen houden, het hoofd koel kunnen houden, of ze voldoende water drinken en of er toch niet extra zaken nog nodig zijn.
1: Ja, en dat is belangrijk, want tijdens de vorige hittegolf zijn 1200 mensen meer gestorven dan normaal, wat uitzonderlijk veel is.
0: Dankjewel, Wim. De huisartsenwachtpost Druivenstreek van onder meer Tervuren en Overijse in Vlaams-Brabant wil niet langer samenwerken met de noodcentrale 1733. Eigen onthaalmedewerkers zullen in juli en augustus de telefoon beantwoorden. Volgens de huisartsenwachtpost liepen de wachttijden bij de noodcentrale tijdens de hittegolf van vorige week extreem hoog op, soms tot 3 uur. De oorzaak was een tekort aan operatoren. In Portugal, Spanje en Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. In het noorden van Portugal is nu al 11.000 hectare in vlammen opgegaan. 9 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meer dan 1.000 brandweerlui zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. De Europese Unie stuurt ook 3 extra blusvliegtuigen. En ook in het noordoosten van Spanje woedt nog altijd een grote bosbrand. Daar is al meer dan 2.000 hectare natuur afgebrand. Chef-kok Seppe Nobels ontkent de wanpraktijken waarvan ex-medewerkers hem beschuldigen in de kranten Morgen. Nobels is bekend van het tv-programma Restaurant Misverstand en van enkele sociale projecten waarin vluchtelingen een job kunnen leren in een restaurant. Nobels wordt ervan beschuldigd dat hij die vluchtelingen ook inschakelde voor eigen projecten, waarvan de winst bij hem terechtkwam. Hij ontkent de beschuldigingen.
3: We hebben van de FOD Financiën inspectie gehad. We hebben een boekhouder, zowel op de VZW en een andere boekhouder op mijn BVBA, die dat daar gewoon echt maandelijks mee bezig is. Ik denk dat dat aan de overheidsinstanties is om daar een oordeel over te vellen en niet aan een journalist. Tegelijkertijd kan ik wel zeggen dat er totaal geen financiële gekke constructies zijn. Dat is er zeker niet. Maar blijkbaar is het toch mogelijk om dat in de pers te brengen.
0: In Erfurt, in het centrum van Duitsland, hebben duizenden betogers geprobeerd om de partijconventie van de uiterst rechtse partij AfD tegen te houden. De actievoerders probeerden wegen naar die conventie te blokkeren, maar de politie greep in. Op de partijconventie zijn partijleiders Alice Weidel en Tino Chrupalla intussen herverkozen. De AfD ligt volgens de peilingen op kop om binnenkort regionale verkiezingen te winnen in 2 oostelijke deelstaten. Rusland dreigt opnieuw met wraakacties na de grote drone-aanval die Oekraïne afgelopen nacht heeft gelanceerd. Daarbij werd de stad en de regio Sint-Petersburg geviseerd. Er is een raffinaderij en andere olie-infrastructuur geraakt. Oekraïne blijft de Russische energie-infrastructuur aanvallen, waardoor er brandstoftekorten zijn ontstaan op verschillende plaatsen in Rusland. De aanval volgt op een zwaar Russisch bombardement van de Oekraïnse hoofdstad Kiev eerder deze week. Met de aankondiging van de nieuwe vergeldingsacties lijkt er van een de-escalatie in het conflict nog lang geen sprake. In Barcelona rolt rond deze tijd het eerste wielerteam van het startpodium van de Ronde van Frankrijk. Die begint vandaag met een ploegentijdrit. Christophe van de Goor, is de 113e editie van de Tour nu officieel begonnen?
4: Ja, nog een paar tellen en dan gaat het eerste team, het Spaanse Caja Rural, inderdaad beginnen aan deze ploegentijdrit van 20 kilometer. En ja, langs een aantal iconische plekken bouwwerken hier in Barcelona, zoals de Sagrada Familia, om dan te finishen op die Olympische heuvel van Montjuïc. Nog Niet zo lang is deze ploegtijdrit gehyped als nu. Waarom? Dat heeft alles te maken met een nieuwe regel waarbij de individuele tijd van iedere coureur telt. En dus de strijd voor de gele trui zal daarom meteen tussen de kopmannen worden uitgevochten. Waarschijnlijk toch Pogacar, Vingegaard en andere Evenepoels wel. Die kunnen nu al kostbare tijd winnen of verliezen. En ze zijn eraan begonnen. Het eerste team van in totaal 23. Kakaroeral uit Spanje.
0: Dankjewel, Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens het nummer 2 van de wereld, Jelena Rybakina. Zo is het uitgeschakeld in de derde ronde. En dat is een stunt, vertelt Glenn Martens.
5: Met Jelena Rybakina trof Mertens niet alleen het nummer 2 van de wereld, maar ook de winnares van 2022. En toch was Mertens niet onder de indruk van de omstandigheden. In de eerste set ging ze 2 keer door de service van de Kazakse. Al had ze uiteindelijk toch een tiebreak nodig om die set na bijna 1 uur te winnen. Een tik voor Rybakina, die in de tweede set de fouten opstapelde en een secure Mertens niets meer in de weg kon leggen. Het derde matchpunt was het goede. Met een ace maakte ze het uit. 7-6, 6-1. Goed voor de strafste zege uit haar carrière en een plek in de achtste finales.
0: Het is licht bewolkt. Vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het noordoosten. De maxima liggen tussen 20 en 27 graden. Begin volgende week vaak brede opklaringen en de temperatuur stijgt. Daarom is ook de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan opnieuw van kracht. Daarmee begon dit nieuws. Je kan je al voorbereiden op de hitte door bijvoorbeeld nu goed te verluchten, nu het nog iets minder warm is. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd.
6: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
7: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
6: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
7: Voor VRT Max.
8: My father's rich, my mom is good looking.
9: Right. Don't play the buttonos.
8: You know what I mean? What does that mean?
10: Miles, badass en jazz-icoon.
8: I never suffer.
10: Met Lies Steppe. Welkom bij Miles. We duiken hier in het leven en het muzikale parcours van Miles Davis. Ik ga 9 afleveringen in gesprek met jazzhead Guy Peters en telkens een andere fijne gast en samen ontdekken we wie die mysterieuze muzikale chameleon Miles was. Wat zijn trompetsound zo uniek maakt en waar de drang en de goesting vandaan kwam om zijn muziek altijd weer een nieuwe richting uit te sturen. 1 woord gebruikte hij te pas en te onpas. Motherfucker. Dat was hij zelf ook. Een genie en een badass. The Prince of Darkness. Samen met u heel benieuwd naar de muziek en de kleurrijke verhalen die erbij horen.
11: Ja, sorry. Ik kan ook terug naar huis gaan, als je wilt.
12: Graag.
11: Jee, zo leuk, zo gezellig hier.
12: Hallo.
13: Voor jou alles oké, Guy?
12: Ik zal even een testje doen. Hè. Welkom bij Miles. Ah, Lies, je bent er ook, zo leuk.
13: Ik ben hier totaal overbodig. Hè.
11: Sorry. Je maakt het wel vrij duidelijk. Hè. Ik ben al terug naar huis, jij dus eigenlijk ook.
13: Moet je plaats kennen in het leven.
12: Dat,
13: zullen we eraan beginnen?
11: Ja, is goed.
12: Allee dan.
13: Allee, en nu voor echt. Welkom Nabu Klaarhout, tromboniste. Ik heb jou leren kennen toen ik jou mocht interviewen als 20er op Clara. Dat is al een poosje geleden. We komen elkaar ook wel regelmatig tegen op allerlei podia. Hè. En de band die heet gewoon kortweg Nabu. En jullie spelen veel concerten, dus je bent eigenlijk wel goed bezig, hè, zoals dat heet. Mag ik dat zeggen?
11: Ik doe mijn best, ja.
13: Als ik jou moet voorstellen, klopt dat zo'n beetje?
11: Dat klopt helemaal, ja.
13: Ja, en dag Guy Peters.
12: Dag Lies Steppe.
13: Heel fijn dat je meedoet. Dat is een heel vertrouwd gevoel voor mij. Dat doet deugd. Een leven vol muziek en platen verzamelen. Ja, in Miles mag je dat allemaal meebrengen en ons zo door het leven en de muziek van Miles loodsen. Zullen we het vandaag een beetje zien als onze pilot? Zo, een soort van smaakmaker, kennismaking met Miles om goesting te krijgen eigenlijk om de hele reeks te beluisteren. In het beste geval, wat denk je?
12: Graag. Ik denk dat dat een heel goed idee is, ja.
13: Ja. Nabu, er zijn weinig muzikanten in de jazz waarbij je aan de voornaam genoeg hebt. En Miles is zo iemand, hè. Zou jij in 1 of 2 zinnen kunnen zeggen wat dat die voor jou betekent?
11: wat Miles voor mij betekent, of wat ik denk dat Miles vooral tot mij toegekomen is, is een muzikant, een trompetist, die... Ja, waarvan dat je aan de lippen hangt bij elke noot dat hij speelt. Een ruig leven heeft gehad. En ongelooflijk veel nieuwe dingen ons heeft toegegeven als in ongelooflijke muziek en
13: de zinnen zijn ook
11: steeds gekker. De twee zinnen kom bedenken. Sorry. Moeilijk om dat in twee zinnen te plaatsen.
13: Er valt veel te zeggen over Miles.
11: Inderdaad.
13: Daarom gaan we er gewoon 9 afleveringen op losgaan. Hè. Hij speelde trompet, maar eigenlijk wilde zijn mama liever dat hij viool was beginnen spelen, maar hij kreeg uiteindelijk een trompet van zijn papa. Jij speelt trombone, Naboe. Ligt dat eigenlijk dicht bij elkaar? Of heb jij zelf iets met trompet of zo?
11: Ja, ik wou heel graag trombone gaan spelen. En in de muziekschool toen moest je een jaar notenleer gaan volgen. En pas in het tweede jaar mocht je instrument kiezen. Dus ik heb in die tussentijd van een bevriende trompetist van mijn mama elke woensdag dan eerst trompetles gekregen. Bij gebrek aan die trombone. Ik ben dan niet daarvoor gevallen. Maar dat ligt zeker dicht bij elkaar. Als in de manier hoe dat je daarop speelt. Wat op een saxofoon helemaal anders is met het riet. Je hebt alle twee hetzelfde soort mondstuk. Zoals een tuba of een hoorn.
13: Kan je dan ook trompet spelen?
11: Ik kan een heel klein beetje trompet spelen, maar absoluut niet zoals ik trombone wil kunnen spelen. Dus ja, heel gebrekkig trompet kan ik spelen.
13: Ja. En kun je dat uitleggen? Ze zeggen dat wel eens embouchure, dat heel belangrijk is bij trompet, als de manier waarop dat je dan je lippen tegen het instrument zet?
11: Ja, dus je embouchure is inderdaad je lippen die je trilt. En dat moet je dan tegen die trompet aanzetten. Of tegen die trombone in mijn geval. Tegen het mondstuk. Dus ik kan dat wel eens even voordoen. Mensen hebben zo vaak, als je zo iets moet zuchten, zo dat gevoel. Maar als je dan wat meer druk daarop zet, dan krijg je zo dat busgehalte daarin. En dat is hoe harder dat je lippen opspant, hoe hoger de noten, hoe lager. En dat was zaliger aan trombone na die trompet, dat ik daar veel lager en veel minder druk op moest zetten dan bijvoorbeeld bij een trompet.
13: Zo'n beetje, let it all hang out.
11: Exact. Zo voelde dat toen dan, ja.
13: Oké, en kun jij iets zeggen over hoe Miles speelde? Springt hij er eigenlijk uit? Klinkt hij anders?
11: Ja, ik denk dat Miles was iemand die heeft sowieso een heel helder geluid. Als je hem hoort, herkent je hem ook meteen. Ook al is dat in de jaren daarna met die effecten en zo, zeker op het einde, nog wel wat veranderd. Maar je herkent hem meteen aan zijn klank alleen al. Het is een helder geluid. Je hebt ook trompetisten, ik denk aan Ambrose uit Missouri, die heel warm gaan klinken of zo. En dat heeft hij net iets minder. Maar het is ook niet super schel lead-trompet vibe, zoals een Dizzy Gillespie of zo. Dat zit er zeker ook niet in. En ja, er is ook natuurlijk de Miles mute, de Harmon mute, die hij heel vaak heeft gebruikt. Een mute die je dus in je trompet steekt.
13: Een soort demper.
11: Een soort demper. En die mute of die demper heeft een speciale klank, waardoor dat echt een Miles-klank is geworden. Dus zo klinkt Miles.
13: En het gaat dan ook niet eigenlijk alleen over de noten die hij speelt, maar ook soms de stilte tussen de noten, of zo gedoseerd dat hij het allemaal aanpakt. Hè?
11: Ja, ik denk van wel. Ik denk dat Miles iemand is die heel bewust noten koos en misschien iets minder snel en veel doet. Maar dat daar dan wel ook door die bewustheid of zo zitten die stiltes daarin, die dan weer de klank die erna komt extra mooi maken of zo. Zoals ik zei daarnet, van, je hangt echt aan zijn lippen. Er zijn voorstellingen dat je mensen echt ziet wachten tot de volgende noot die gaat komen en dat dat echt een soort van extase moment is als die noot er dan uiteindelijk is. Dus die stiltes die zijn er ook echt om die spanning op te bouwen, om dan los te laten.
13: Ja, en die toon die hij zo maakte, daar was hij zelf ook wel echt mee bezig.
8: If you don't have a sound, you can't play these different songs. When I play Rubber Band, when I play that number, I have to use short phrases. But if you don't have no sound, you can't do that. Because different numbers have a style in the number that you have to play. I mean, you can't take time after time and sound like that, you know. But you have to have a tone like me. I have to have a nice round tone so I can bend it, you know, slur it, staccato.
13: A nice round tone, en daarmee hebben we Miles zelf ook heel even gehoord. Ja. Ik wil heel graag muziek laten horen. We gaan naar 22 april 1949 en Miles doet voor het eerst echt zijn eigen ding. En dat klinkt gewoon anders dan anders, ook toen al. Hij wil weg van die nerveuze energie van de bebop. En hij stelt een band samen met ongewone instrumenten, een grote groep ook, ze zijn met 9. En dit gaat niet over snelle riedeltjes, maar wel over textuur. Het klinkt een beetje Europees en orkestraal. En ze laten het impressionistisch en weelderig klinken. En de compositie is van Gary Mulligan, maar de solo van Miles die steelt hier helemaal de show. Thank you.

0: Dit maakte Miles al in 1949 en dat deden ze eigenlijk door samen rond te hangen in het appartement van Gil Evans. Dat was een soort van moederkloek voor veel muzikanten en daaruit ontstond deze muziek eigenlijk. Ze kwamen daar samen, ze filosofeerden, ze droomden van iets nieuws. Maar Miles die wilde niet blijven dromen, hij was ambitieus en hij ging ervoor. En zo geraakte die muziek uit dat appartement dus. En tromboniste Naboe Klaarhout is onze gast. Heel blij daarmee. Vond je dit mooi, Naboe?
1: Ja, ik vond het heel mooi. Ja, ja, tuurlijk, want er zitten ook wat lagere kopers tussen en dat is echt wel helemaal mijn ding. Maar je ziet inderdaad dat dat de eerste keer is na al die dat swing en die bebop waar hij helemaal is ingesprongen, dat hij echt een beetje naar die andere richting gaat. Hij had ook iets gezegd van, als je muziek wilt heruitvinden, moet je nieuwe dingen gaan maken of zo. En dat is echt wel helemaal wat hem daar gedaan heeft om echt een andere richting uit te gaan. Dus ja, heel blij mee.
0: Ja, met de hulp van die mother hen Gil Evans. Ja. Hè? En als u naar elke aflevering van Miles luistert, dan zal u ook Guy Peters een beetje beter leren kennen. Hij gaat vaak langskomen. Guy, ik heb jou al een jazzhead genoemd, dus jij gaat dit weten. Hè? Waarom was Miles Davis anders dan alle anderen?
2: Waar moet ik in godsnaam beginnen? Het was sowieso al een XL-persoonlijkheid. Het was een karakter, zoals ze zeggen, echt een figuur. Er was natuurlijk ook de sound, waar we het daarnet over hadden. Hij had een unieke, herkenbare sound. Maar als er iets is dat hem toch wel typeerde, een echt onderscheid van al die andere grote, dan is het wel de voortdurende vernieuwing.
0: Dat zijn dan
2: XL-persoonlijkheid. Het was een karakter, zoals ze zeggen, echt een figuur. Er was natuurlijk ook de sound, waar we het daarnet over hadden. Hij had een unieke, herkenbare sound. Maar als er iets is dat hem toch wel typeerde, een echt

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf 35 euro per maand met een streamingdienst naar keuze.
3: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
2: Meer info op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Clara, live. Met een korte aandachtspanne.
6: Misschien wel. Ik denk dat hij sowieso weinig geduld had.
5: Ja.
6: Ook voor wat er rond hem gebeurde.
5: Dat is zacht uitgedrukt, denk ik. Ja. En hoe ging dat dan zo? Kan je daar een tijd op plakken? Deed hij om de 5 jaar iets anders of zo?
6: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Het is echt wel frappant om te zien dat hij eigenlijk om de 4, 5 jaar iets heel nieuws laat horen. Het is niet zo dat er van de ene minuut op de andere iets nieuws verschijnt. Er is meestal wel een aanloop en hij pikt wel dingen op. En zoals een David Bowie gaat hij op zoek naar wat er zo suddert onder het oppervlak.
5: Nu heb je mijn volle aandacht als je over David Bowie begint.
6: Maar het is wel heel opvallend dat het zo om de 4, 5 jaar gebeurt dat er zo'n nieuw kantelpunt komt. Ja.
5: Ja. En wat deed hij dan allemaal? We hebben daarnet die dingen gehoord die in dat appartement van Gil Evans tot stand kwamen.
6: Ja, ik ga het proberen heel kort samen te vatten in ongeveer 1 zin. Hij voert de jazz eigenlijk van de cool jazz naar de hardbop, naar de modale jazz van Kind of Blue. Hij is een van de eersten om jazz en klassiek op een echt boeiende en zeer diepgaande manier samen te brengen. Hij gaat soms naar de vrijheid, hij vindt de elektrische jazz uit, hij gaat op het einde zelfs de hip-hop tour op. Dus die man, die er waren gewoon geen muren meer.
5: Ja, en hij deed vooral zijn goesting.
6: Volledig. Hij liet niemand bepalen wat hij deed.
5: Ja. Interessant. Ik denk dat we daar wel 9 afleveringen meer over kunnen vertellen. Naboe, kun jij daar je vinger op leggen? Wat heb jij van Miles geleerd, als je dan toch zo'n instrument speelt dat verwant is met wat hij deed?
7: Ja, ik heb wel lang een soort van haat, is misschien een moeilijk woord, maar zo een haat-liefde-relatie gehad met Miles of zo. Omdat hij, buiten het feit dat hij een ongelofelijke muzikant was, ook wel echt niet zo'n heel aangenaam mens was om rond te hangen, denk ik altijd.
5: Daar gaan we straks sowieso dieper op in, maar ik wil het eerst even hebben over die manier van spelen van Miles.
7: Ja, dus ik heb daar eerst moeite mee gehad, maar ik ben dan steeds meer gaan luisteren, vooral op het conservatorium naar hem, omdat dat mij ook wel opgedragen werd. En dan is er een nummer, All of You, dat ik moest spelen in de les. En dat ze me echt hadden aangeraden, weet je wat, je gaat nu gewoon eens een keer helemaal in die Miles Davis vibe kruipen door dit nummer helemaal te analyseren en mee te nemen.
5: Miles nadoen eigenlijk.
7: Miles nadoen, inderdaad. Ja. Maar dan vooral in de melodie, niet per se in de solo's of zo. Ook wel een beetje eens kijken wat hij daar doet.
5: Ja, er zo diep in kruipen.
7: Maar vooral echt die melodie moest ik zoveel mogelijk gaan spelen zoals hij dat deed.
5: En was er iets wat opviel dan?
7: Ja, die klank en die rust vooral. Ik denk dat als je hem hoort spelen, dan valt er zo precies alsof dat alle zorgen en problemen van het leven opeens wegvallen, omdat je zo in die klank wordt gezogen.
5: Dat is een groot talent, hè? We hebben Miles nog nodig vandaag, denk ik.
7: Ja, dat denk ik zeker vast ook, ja. Maar dus die klank alleen al, dat is gewoon geweldig. En daar kun je wel echt naar gaan blijven zoeken. We hebben het daarnet al even over sound gehad. Dat is wel echt iets waar je op zoek gaat in je instrument. Van oké, hoe kan ik die trombone zo laten klinken? Hoe klinkt dat voor mij? Want Miles klonk ook helemaal anders dan andere trompetisten. Dus die is ook echt gaan zoeken. Hoe klink ik of wat wil ik?
5: En kun je iets zeggen over... Je vertelde een soort van verhaal als muzikant, hoe hij zijn verhaal opbouwt.
7: Ja, ik zie improvisaties altijd een beetje als een speech die je geeft, waarin dan mensen moeten luisteren en je bouwt iets op en je legt iets terug neer, maar het einde is dan pas aan het einde van de speech, dus je creëert ook spanning.
5: Je gaat een beetje naar de clue.
7: Ja, en dat is een beetje wat hij ook doet. Je luistert echt naar het begin van wat dat hij zegt en je wilt het allerlaatste ook weten, want je weet nog niet wat er gaat komen en dat wordt steeds spannender en spannender en dan is die ontlading op het einde van zijn solo. Dus dat is echt wel iets wat Miles doet, die zinnen bouwen, die ruimte laten, die stiltes waar we het daarnet over hadden. En ook wel echt die sound. Ik denk inderdaad dat je heel prachtig en mooi kunt spelen, maar als dat niet klinkt, dan is het ook maar jammer. Dus ik denk dat dat een beetje is wat ik toch altijd wel mee heb genomen. Van oké, hoe kan ik hier een zin bouwen? Maar hoe kan ik hier ook met mijn klank iets ronds, iets moois maken?
5: En om dat te illustreren, wilde je All of You laten horen?
7: All of You, omdat dat is een nummer is waar ik voor het eerst helemaal in Miles ben gedoken.

0: Naboe is mijn gast vandaag en zij koos All of You van Miles uit Round About Midnight. En dit brengt jou dan een beetje terug naar je studieperiode?
1: Ja, omdat ik daar dus voor het eerst echt helemaal in Miles en spel ben gedoken en ben beginnen analyseren. Dus dat brengt mij helemaal terug naar Rotterdam, waar dat ik dan ben gaan studeren. En waar dat ik ook een leerkracht had die ook enorm bezig was met sound. Dat ik een hele les alleen maar de eerste 3 noten van een stuk mocht spelen, omdat die klank echt perfect moest zijn. Dat irriteerde mij enorm, die les, die maand, dat jaar.
0: Meestal, weerstand is meestal interessant.
1: Ja, achteraf. Achteraf. Maar dat was dus ook achteraf als ik dan naar Londen ging en als ik daar dan een totaal andere scholing of zo, als ik daar dan trombonisten hoorde spelen, dacht ik wel, oké, nu snap ik waarom dat mijn leerkracht daar ooit zoveel tijd in stak en tot vervelend toe voor mezelf. Maar ik ben wel heel blij dat hij dat gedaan heeft. En die klank en die sound, dat zat ook keihard bij Miles. Dus vandaar dat hij dat ook bovenbracht.
0: Ja, Naboe, Miles was niet alleen een muzikant en een bandleader, maar hij was ook een businessman.
1: Mm-hmm.
0: Is dat ook inspirerend? Ben je keihard als het over zaken gaat?
1: Ben ik keihard? Ja,
0: sta je op je strepen?
1: Ik sta wel op mijn strepen. Dus misschien zeggen andere mensen dat ik keihard ben. Maar ik vind mezelf niet hard.
2: Ik vraag het aan jou, hè.
1: Ik sta wel op mijn strepen. Ik denk dat we in een sector zitten waar ze u ook een beetje dwingen om dat te doen. Er wordt heel veel gewerkt. En dat staat niet altijd evenredig aan wat je er dan voor terugkrijgt of zo. Maar dat wist ik al van voor dat ik eraan begon. Dus ja, ik weet wel wat ik wil. Ik weet ook wel artistiek ook wel wat ik wil. Dus ja, ik heb bepaalde mensen waar ik wel echt durf gaan vragen van wat denken jullie, waar ik mij soms wel kan door laten beïnvloeden, maar zeker niet door iedereen. Dus ja, het is misschien toch een harde tante dan.
0: Misschien ook wel fijn om even te vermelden, Miles was zwart, maar die kwam uit een rijke familie.
1: Ja.
0: Dat weet niet iedereen, zijn papa was tandarts of tandheelkundige en hij groeide op een ranch met paarden in East St. Louis. Hij moest eigenlijk nooit iets voor het geld doen, dat is ook wel een andere insteek dan veel andere muzikanten. Hij werd echt gesponsord in het begin, maar hij vond dan, als hij geld vroeg, dat hij het waard was. Gewoon, hij was een klein beetje hautain, misschien komt dat ook wel van die achtergrond of zo.
1: Misschien wel, ja. Hoe ik het begreep, was hij ook de rijkste van de buurt. Dus ja, dat is inderdaad wel iets gek in zo'n tijd. Waar dat zwarte mensen en witte mensen heel apart werden gezet. Of totaal ander soort rechten hadden zelfs. Dan naar New York komen en daartussen een heleboel mensen die absoluut geen geld hebben en toch voor die muziek zijn kunnen gaan. Ik denk dat dat een grote shock was of zo. En misschien een heel klein beetje verwend was van thuis uit. Maar ik weet ook niet of dat slecht is, want ik denk dat we ook mogen vechten voor onze rechten als muzikant. Dus dat heeft hij zeker ook gedaan op alle vlakken. Als het gaat over het financiële, maar ook over het respect. Ook over het kleurverhaal. Ik denk dat hij op alle vlakken echt gevochten heeft voor zijn rechten en terecht, denk ik.
0: Ja, op dat moment had hij een aantal zware jaren gehad, maar hij komt dan terug. Hij maakt een soort van comeback op het Newport Festival in 1955. En soms wordt daarvan gezegd dat dat echt een soort van marketingcampagne van Miles was. Hij dacht echt wel na over waar hij mee bezig was. De wereld mocht weten wie Miles Davis was. Hij had een verslaving en zo achter de kiezen. We gaan daar nog uitgebreid met veel juicy details op terugkomen. Maar hij poetste daar eigenlijk op dat festival echt zijn imago op. En dat werkte ook. Hij speelde de Sterren van de Hemel en iedereen had het gehoord. En hij kreeg op dat moment een aanbod van het Columbia-platenlabel. Maar hij zit nog vast bij een kleiner platenlabel, Prestige. En hij wil natuurlijk graag overstappen, want Miles is ambitieus. Hij wil kansen krijgen. Maar zolang dat contract bij Prestige liep, mocht hij eigenlijk geen platen voor Columbia uitbrengen. Ja, dan denk je, oké, dan zit hij vast, hè?
1: Ja, hij zat vast. Ik had ook een beetje begrepen dat Newport ook echt een soort van... Dat hij ook wist dat Columbia daar was om te komen scouten. Hij is daar ook naar een andere klank gaan zoeken. Meer die horen of die bel van zijn trompet nog wat meer in die microfoon gaan steken, waardoor je nog warmere klanken krijgt. En die kwam echt helemaal herboren terug.
0: Ja. En dan bedenkt hij een soort van slim plannetje.
1: Ja, want hij zat dus vast. Ja, hij zat vast bij Prestige. Dus hij heeft dan. Columbia had een paar dingen die moesten gebeuren. Hij moest clean zijn, maar hij moest ook een vaste band creëren. Hij heeft dus zijn eerste belangrijke quintet dan samengesteld. En daarmee is hij dan eerst nog even 2 dagen een marathonsessie gaan doen bij Prestige, om dan 4 albums te gaan opnemen. Relaxing, cooking, steaming en working. Dat zijn zijn allemaal jazzstandards die ze dan gewoon hebben gespeeld en echt die vrijheid gaan zoeken. En eigenlijk een perfect voorproefje voor die band om dan daarna die Roundabout Midnight te gaan opnemen bij Columbia. En zo heeft hij zich braaf allemaal gehouden aan de regels. En toch ook.
0: Iedereen blij en vooral Miles blij.
1: Voilà, exact, inderdaad.
0: Ja, maar hij bewaakt dus wel zijn artistieke vrijheid eigenlijk. Want hij zou ook kunnen denken van, ja, god, ik ga het hier uitzitten. Hè. Ik doe gewoon nog 2 jaar door en dan zien we wel. Zou jij daar ook voor vechten, als je zo'n kans zag?
1: Ik zou daar wel voor vechten, ja. Ik weet niet of ik ooit in zo'n situatie, of dat dat vandaag de dag nog zo zou kunnen, om in zo'n situatie te belanden. Ik zou er wel voor vechten. Ik denk dat wij allemaal in muziek zitten omdat wij daar een hart voor hebben. Mijn hart gaat letterlijk sneller slaan als ik een eerste noot speel op een concert. En daarom doe ik dit. Als ik dan dingen moet doen die ik niet meer leuk vind, waar mijn hart helemaal niet sneller van gaat slaan, dan zit de moeite daar. Is het er te veel moeite, dan wordt het echt werken voor mij.
0: Ik ben zelf ook heel erg een voorstander van kwispelen.
1: Voilà,
0: je moet precies kunnen kwispelen, vind ik. Ja.
1: Dus ik denk dat hij dat daar heeft gedaan. En daar zou ook wel iets zijn waar ik ook wel voor probeer te vechten. Om dat zo te behouden. Dat het van mijn liefde voor die muziek uit vertrekt. En dan zien we wel verder.
0: Ja, dus dat plannetje van hem, hij doet die marathonsessies. Maar het was ook gewoon steengoed.
1: Het was belachelijk goed, het is niet normaal. Ja.
0: Hij brengt die mensen samen, ze nemen gewoon een paar dagen op. Huppakee, 4 platen
1: klaar. Ja, en al die standards, dat is geweldig voor ons als studenten destijds. Voor mij in ieder geval destijds. Om al die stukken eens te horen, hoe die geweldige muzikanten daar eigenlijk mee omgaan. En prachtig, prachtig werk. En dan eindelijk Columbia, die Roundabout Midnight. En dan al het moois dat daar dan ook nog is uitgekomen.
0: Ja, zullen we luisteren naar wat hij klaarspeelde tijdens die marathons? Een paar jaar later verscheen dit dan op Steamin' with the Miles Davis Quintet, die nieuwe band van hem. Dat wil zeggen, zijn groep met John Coltrane op tenor sax, Red Garland op piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Een opname van in mei 1956. En let op die muzikanten, dit is een hele jonge Coltrane hier, de saxofonist. Dat zou een legende, een van de allergrootste worden in de jazz. En dit was een van zijn eerste belangrijke momenten in de studio om op te nemen. Een toekomstige jazzreus die hier eigenlijk nog een jonge belofte was aan de zijde van onze Miles.

0: Naboek Laarhout, deze hele reeks draait om Miles Davis. Een beetje een icoon en een held, maar we moeten de waarheid spreken. Hè? Dat hebben we ons voorgenomen. Je hebt ook soms een beetje een haat-liefdeverhouding met Miles, zei je net.
1: Ja, omdat ik... ik ben zelf natuurlijk een vrouw. En zijn relatie tot vrouwen was zeer lief op bepaalde momenten. En op andere momenten kon het ook helemaal snappen. En dan echt verschrikkelijk zijn als in vrouwen in elkaar slaan... Of heel onrespectvol. Vrouwen vragen om hun job te stoppen. Om helemaal de huisvrouw te worden. Ook al...
0: Dat is echt gebeurd met Frances Taylor.
1: Met Frances Taylor,
0: Hij had een vriendin waar hij 3 kinderen mee had. En dan is hij getrouwd met Frances Taylor. Ja. Een danseres. Was nogal een society-koppel blijkbaar.
1: Ja.
0: Maar dat stond hem helemaal niet aan, hè?
1: Nee, zij mocht aan West Side Story meedoen. Wat toen een geweldige kans was voor haar. En toen is hij haar daar gaan halen tijdens de repetitie. En heeft hij gezegd, je gaat mee terug met mij in de auto naar huis. En je gaat deze voorstelling of deze show niet spelen.
0: En ze
1: heeft dat dan ook gedaan.
0: Ook
1: uit liefde, ja.
0: Ze zag hem graag.
1: Ja, inderdaad. Jammer. Ik heb wel zo verhalen dat ze dan steeds toch nog wel stiekem even naar haar schoenen af en toe nog eens gaan, naar haar balletschoentjes nog eens gaan kijken. Ze heeft echt wel die liefde waar ik het daar net over had. Zij heeft haar liefde daar wel echt laten varen voor hem. Een icoon. Als het ook gaat over de businessman, hij controleerde alles wat hij droeg, maar ook wat zij van kleren ging dragen. Dus daarom zagen ze er ook altijd wel prachtig uit. Dus daar heeft ook wel credits to him voor dat gedeelte dan. Maar hij had echt alle touwtjes in handen. Maar ook op een goede manier dan misschien. Nog een beetje later, met Miles Ahead, heeft hij een album gemaakt waar ze opeens een witte vrouw met een ongelooflijke grote hoed op een boot hadden gezet. En dat was dan de cover, waar hij absoluut niet over te spreken was. Want hij had zoiets van, waarom moeten wij nu witte vrouwen gaan promoten, terwijl dat wij ook zwarte vrouwen hebben die prachtig zijn en dezelfde rol kunnen uitoefenen. Of misschien zelfs beter in zijn hoofd. En toen heeft hij dus voor Someday My Prince Will Come, een album dat hij heeft uitgebracht, heeft hij dan Frances eigenlijk de fotoshoot laten doen. En dat is een prachtige foto van Frances, waar je haar op ziet staan. Maar een beetje daarna is ze dan nog eens helemaal door hem in elkaar geslagen. Dus het heeft echt wel die twee werelden.
0: Je hebt het een beetje genuanceerd, maar ze kreeg wel kletsen intussen.
1: Ze kreeg wel kletsen, ja.
0: Het woord dat hij constant gebruikte, Miles, was motherfucker. En hij was zelf ook gewoon echt een motherfucker. Mm. Laat ons eerlijk zijn.
2: You were quoted recently, Miles.
3: What I do now?
2: You were saying if you had an hour to live, you'd spend it strangling one white person slowly. Is that a correct quote?
3: Yeah, but I have found out I'd need more time.
2: 2 hours to live?
3: No, yeah. about a week. Give me a week.
0: Guy Peters, Miles hield van vrouwen, maar behandelde hen niet altijd goed.
4: Helaas, ja. Het werpt soms wel een donkere schaduw over zijn nalatenschap natuurlijk. Er waren heel veel vrouwen in zijn leven.
0: En, maar niet in zijn band.
4: Daar wil ik toe komen. Er waren heel veel vrouwen in zijn leven en sommige van hen werden dan goed behandeld, andere totaal niet. Maar het is ook opvallend, hij heeft een heel lange carrière gehad. Hij heeft gespeeld van 1945 ongeveer. Hij is gestorven in 1991 en dan heeft hij ergens een paar jaar een pauze genomen. Dus dat is een heel lange carrière. Maar als je dan op zoek gaat naar de vrouwen waar hij mee speelde en zeker waarmee hij ook nog eens heeft opgenomen, ze zijn heel erg dun gezaaid. Er waren natuurlijk ook in bepaalde periodes en scènes ook wel minder vrouwen. Maar dan nog, ik denk dat je er een paar vindt, vooral in de jaren 80. Hij had wel iets met Marilyn Mazur onder meer. Maar Miles' wereld was enorm fascinerend, maar het was ook bijna exclusief mannelijk.
0: Ja, je hebt ook wel een mooie balans in jouw band. En Abou, 2 vrouwen en 2 mannen?
1: 2 vrouwen en 2 mannen, heel toevallig wel, maar wel heel blij inderdaad. Niet heel lang over nagedacht, niet eigenlijk over nagedacht. Maar als we dan nu spelen of op tour zijn of op gang zijn met z'n allen, vind ik dat wel fijn dat er ook nog een andere vrouw is. En ook mannen. Ik denk dat dat de beste combi is, de mix. Want zo alleen vrouwen, dat vind ik ook niet plezant. Dus echt wel die mix.
0: Nou, we hebben het net ook gehoord, en Abou, Miles was echt getekend door racisme. Zo heeft hij ook leren boksen om zich te verdedigen.
1: Ja.
0: Hij zou altijd gefascineerd blijven door boksers. Mag ik jou daar iets over vragen? Is dat iets wat we vandaag nog moeten benoemen? Of wil je daar iets over zeggen? Hoe jij je voelt als een zwarte vrouw in toch een vooral witte, mannelijke wereld?
1: Is dat iets dat we moeten benoemen? Wel, ik hoop dat er ooit een dag komt waarop dat helemaal geen ding meer is en dat we dat absoluut niet moeten benoemen. Tuurlijk is dat iets dat gaande is, zowel misschien soms in de positieve zin, dat ik af en toe hoor, ja, we hadden ook nog iemand van kleur nodig en we dachten aan jou. Dat is leuk voor die mensen, absoluut niet leuk voor mij om te horen dat het dus niet over mijn trombonespel ging, of toch niet alleen.
0: De excuustruus wil ik ook
1: Voilà, niet, exact. Hè? Maar dat is dan de positieve, zogezegde, zin van het woord. Maar dan heb je natuurlijk ook het negatieve. Tuurlijk, ik denk dat iedereen van kleur wel nog steeds verschrikkelijke dingen meemaakt, verschrikkelijke comments. Ik denk wel dat je die twee werelden uit elkaar moet halen. Hoe dat het was om zwart te zijn in Amerika met een hele slavernijgeschiedenis. Wij hebben die ook in Europa of in België, maar wij lieten dat dan in dat land gebeuren en wij namen dat niet mee naar hier. Dat is echt helemaal anders. Als ik nu ook nog met Amerikaanse zwarte muzikanten praat, die hebben daar een hele andere ervaring in. Ik denk heel dat jazzgegeven is ook echt wel iets als een soort van uitlatingsklep, of ook niet helemaal, hè, maar een soort van uitlatingsklep voor een bepaalde cultuur ook wel of zo. Dus daar zit nog veel meer de gevoeligheid in dan hier. Of een ander soort gevoeligheid, ik moet zo zeggen, want ik denk dat die gevoeligheid hier ook heel hard speelt. Maar ik kan dat niet. Ik kan mijn racistische ervaringen niet vergelijken met hoe het is om in die tijd rond te wandelen of in elkaar geslagen te worden voor je eigen concertzaal, waar je zelf moet spelen, wat hem ook is overkomen, door een politieagent, omdat hij daar weg moest, maar hij moest daar eigenlijk spelen. Hij was gewoon een sigaret aan het roken. Dus er zijn zeker allemaal dingen dat verschrikkelijk zijn. Als het over mij gaat, ja, ik maak zo'n dingen mee. Maar ik denk dat niet te vergelijken valt. Gelukkig niet meer met mensen die ophangen en gevild zijn en dat je door de straten loopt en dat je zwarte buurmensen ziet opgehangen ziet aan bomen of zo. Dat heb ik gelukkig allemaal niet moeten meemaken. Dus we zijn op zich op weg naar een betere weg of zo. Als het over racisme gaat.
0: Ja. Laat ons daar dicht bij blijven. All right, dank u, Naboe. Zullen we luisteren naar Bitches Brew?
1: Graag.
0: De titel alleen al, dat sluit wel mooi aan bij dat verhaal van Giedernet. En dit was een bommetje. Het werd opgenomen in 1969. Dit is weer een andere Miles. Het was echt chockerend anders in die tijd. Ja. En hij trok met een dozijn muzikanten de studio in en hij liet ze gewoon doen. Hij liet ze lange uitgesponnen jams spelen. Maar Miles, die wist natuurlijk wel altijd waar hij naartoe wilde. Dit is het geworden.

0: Bitches Brew van Miles Davis, zo klonk Miles aan het eind van de jaren 60. Elke keer weer een nieuw geluid, daar zorgde hij voor. Miles de Chameleon, de vernieuwer. En hier met een revolutionair album dat een beetje de geboorte van de jazzrock betekende. En dit was een beetje een ingetogen passage uit echt wel een tamelijk geflipt album in die tijd. Het was echt iets helemaal nieuw. Niet echt toegankelijke muziek, zou je kunnen zeggen. En toch werd het een heel groot succes. Dat had niemand verwacht.
1: Ja, ik denk dat Miles vooral heel toegankelijk is en de hele tijd hetzelfde blijft of zo. Als ik nu Miles hier op Bitches Brew hoor, of ik hoor hem helemaal in het begin, Miles blijft vrij constant en al de rest rond hem verandert totaal, wat dat hier ook te horen is natuurlijk.
0: Ja, maar is dat dan iets waar je rekening mee moet houden? Maar gaan de mensen het wel goed vinden of moet je gewoon je ding doen zoals Miles?
1: Goeie vraag. Ik kom zo wat muzikanten tegen waar ik zelf naar opkijk, die oftewel het absolute uiterste in de ene richting en het in de andere richting hebben. Je hebt Miles die zich bijvoorbeeld omdraait met zijn rug naar het publiek en zoiets heeft van het gaat hier om de muziek en niet om hoe jullie naar mij kijken of wat jullie denken of hoe dat jullie aandachtspannen zou kunnen zijn.
0: Wow, ik denk dat hij ook gewoon verlegen was.
1: Ja, misschien wel. Ja, dat kan zeker ook, dat hij verlegen was.
0: Ik heb je onderbroken. Nee. Miles aan de ene kant.
1: Miles aan de ene kant, maar je hebt ook andere mensen die zeer bewust zijn van oké, ja, er is een publiek en hoe gaan zij daar naar luisteren? Hoe kunnen we hun aandachtspannen zo lang mogelijk creëren? Misschien moeten we hier toch even na die solo niet iets anders interessant van muziek zetten en meer iets dat ook ruimte laat om te applaudisseren bijvoorbeeld. Dus dat er ook wel heel bewust juist in de andere richting kan over nagedacht worden.
0: Maakt de kunstenaar niet zijn slechtste kunst als hij die begint op maat van zijn publiek te maken?
1: Misschien wel, maar de grootste, die denken daar wel over na. Dus
0: voorbeeld geven?
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Pat Metheny, die daar heel hard over nadenkt, over hoe dat hij iets opbouwt en iets neerlegt en ruimte laat. Ja, de grote jazzgitarist. Dus ik denk dat de grote, en ik denk Miles ook wel, ergens ook wel bewust was van oké, wat willen mensen en wat verwachten mensen? En daarom misschien ook dat hij altijd een andere richting. Ik weet zelfs dat hij hier een beetje, met Bitches Brew, net daarvoor zo wat lastig werd van, hij noemde het witte mannen met lange haren die rockmuziek beginnen te spelen, daar helemaal niet zoveel over muziek kennen en toch heel populair worden.
0: Hij werd er wat aan betand van. Hij jazz was wat minder hip, hè? Dat ging hem niet goed af. Ja.
1: Exact. En dan heeft hij Betty Marbury leren kennen, een ander liefje van hem, dat dan ook later Betty Miles werd.
0: Betty Davis, daar zijn
1: Davis,
0: zot
1: sorry,
0: van.
1: Ja, Betty Davis. Ja. En zij was eigenlijk ook echt een rockzangeres en daardoor is hij wat in die Bitches Brew wereld eigenlijk beland, met die funk. En dat was echt wel een weerwoord. Dus misschien was hij wel bewust van oké, dat werkt bij het publiek, dus ik ga mij daar toch ook wel een beetje in die richting duwen. Maar Miles bleef hetzelfde. Tegenwoordig kan dat allemaal met AI. Als je Miles daar alleen zou uithalen en je zou die terug op een oudere plaats zetten, denk ik dat dat bijna hetzelfde zou klinken. Oké, daarna kwamen ook nog heel veel effecten en klankjes die je er niet uit zou kunnen krijgen.
0: Zou jij ook zo'n crazy switch overwegen als je het voelde?
1: Als ik het voelde, denk het wel. Meestal doe ik dan een ander project. Dus het is niet dat ik zo dan zeg met het kwartet alles overboord en we doen iets anders. Dus meestal ga ik dan voor een tromboonensemble bijvoorbeeld, waar ik een heel ander ei kwijt kan.
0: Een nieuwe outfit, maar gewoon.
1: Ja, dat. Maar er zijn ook wel dingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het eerste quintet van Miles en het tweede quintet. In het eerste quintet zat Coltrane, die is dan een eigen weg uitgegaan, waardoor dat quintet een beetje ineenstortte. En dan is hij dan met Wayne Shorter en Herbie Hancock en zo begonnen. Hij zei dan bij dat eerste quintet op het einde van ah shit, dat was echt de beste kleine ensembleband die ik mij maar kon indenken. Maar hij zegt daar ook bij, dat dacht ik toen. Want daarna kwamen er natuurlijk nog heel veel andere soort dingen.
0: Ja.
1: Die hij dan ook geweldig vond.
0: En daar heb ik in zakkenas gezeten. Hè?
1: Ja, wel, daar heb ik dus wel een beetje meegemaakt met mijn eigen kwartet. Dan niet per se het zakkenas gegeven, maar dat je andere richtingen uitgaat. En dat je dan merkt
0: ik wou
1: van
0: je eigenlijk net vragen, want dat is eigenlijk wel iets, ja, iets heel universeels. Miles heeft zichzelf zo vaak heruitgevonden. Ben jij alles echt opnieuw moeten beginnen?
1: Ah, wel, misschien op dat vlak een beetje. Dat ik zo dacht, oh shit, we hebben, ik heb iets vast, een kwartet. Wij spelen veel, mensen vinden het mooi.
0: We zijn goed bezig.
1: Met die vier mensen, we zijn goed bezig. En dan gaan mensen, en wat niet meer dan logisch is, wat je ook ziet bij Coltrane, gaan mensen een eigen richting in en die beslissen van oké, ik wil toch meer iets voor mezelf doen of toch meer een andere richting uitgaan. En dan zit je misschien even in zak en as, omdat je denkt, oh nee...
0: Je mag er niet op knijpen, want dan raak je ze nog sneller kwijt.
1: Ja, dat is zeker en vast. Maar dat probeer ik dus ook echt wel niet te doen. Maar ja, daar heb je dan wel dat gegeven van, oké, je moet het loslaten en je moet ook even terug van nul beginnen. Met de angst ook wel, hè, met de staart tussen de benen. Van, ik hoop dat het maar lukt en dat het niet de magische viervuldigheid was die het creëerde of zo. Maar ook daar waar dat je dacht, van dit is het beste wat ik ooit heb gehad. Wat Miles zei... Tot dan, want daarna, en ik ben nu ongelooflijk blij met die wissel en met hoe de band nu is. Dus je begint opnieuw, je doet dingen, er komen dingen op je pad, er komen dingen op andere mensen in pad. Dus ja, opnieuw begonnen, daar had ik toen het hardste gevoel dat ik opnieuw moest beginnen. Maar ik ben er heel blij mee.
0: Dus op dat soort van momenten kunnen we Miles even heel dichtbij houden van kijk... We gaan gewoon door al die veranderingen.
1: We gaan gewoon verder.
0: Ja, voilà. Ik wil deze aflevering graag afronden met een van de meest catchy composities die Miles ooit schreef, Milestones.
1: Ja.
0: Met dat eerste quintet en ook nog Cannonball Adderley in 1958. Het is een oorworm, dit. Jullie zijn gewaarschuwd, dit kruipt in je systeem. Je fluit dat de rest van de dag. En hopelijk doet dat ook goesting krijgen om onze volgende aflevering te beluisteren. Dank u wel, Nabu Klaarhout.
1: Heel graag gedaan.
0: Dank u, G. Peters.
2: Ja,
0: ik onthoud voorlopig, Miles was een vernieuwer. En moeten we er nog een woord op plakken?
1: Een pittige man, een geweldige muzikant. En heeft ongelooflijk veel kansen gegeven aan andere muzikanten ook.
0: Ja, ook nog fijn om te weten. Guy selecteerde de 10 beste nummers van Miles. En die vind je op het Clara-kanaal op VRT Max. In de volgende aflevering van Miles is Bert Joris onze gast. Ja. Fantastische trompetist, schrijft veel arrangementen ook. Kan hij mooie lijnen spelen? Kan hij zo'n speech maken?
1: Ik dacht gisteren zelfs een beetje, misschien is Bert wel onze Belgische Miles Davis op dat vlak. Oh. Met al het mooie wat hij speelt en de zinnen die hij bouwt. Dus ja... Toch wel.
0: Oh, benieuwd wat hij over Miles gaat vertellen. We gaan het dan hebben over de vroege Miles. Ik kan er al bij verklappen dat er wat verhalen uit de eerste hand bij zijn die ongelooflijk zijn. Echt hilarisch. Reality is better than fiction. And Miles was larger than life. Een badass en een jazz icoon. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.

0: 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er wordt opnieuw gewaarschuwd voor de warmte. Chef-kok Sepp Nobels reageert op de beschuldigingen tegen hem. En we gaan live naar de start van de 113e ronde van Frankrijk. De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld. En dat al zeker tot en met vrijdag. Het KMI heeft ook code geel afgekondigd. Wim de Maeseneer, waarom wordt er nu al gewaarschuwd?
1: Zodat mensen zich nu al kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld door hun huis goed te verluchten, nu het 's avonds en 's ochtends nog frisser is, zodat het binnen wat afkoelt. Ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben tijd nodig om zich voor te bereiden, eventueel meer personeel inzetten, de meest kwetsbare mensen verplaatsen naar wat koelere ruimtes als dat kan. En het departement Zorg roept ook opnieuw op om extra aandacht te hebben voor ouderen en kwetsbare mensen in de omgeving, zegt de Vlaamse klimaatarts Jules Vertriest.
2: Buren, familie, dat er mensen zijn die alleen zijn, die chronische aandoeningen hebben, die extra kwetsbaar kunnen zijn. En te kijken of zij het huis koel kunnen houden, het hoofd koel kunnen houden, of ze voldoende water drinken en of er toch niet extra zaken nog nodig zijn.
1: Ja, en dat is belangrijk, want tijdens de vorige hittegolf zijn 1200 mensen meer gestorven dan normaal, wat uitzonderlijk veel is.
0: Dankjewel, Wim. De huisartsenwachtpost Druivenstreek van onder meer Tervuren en Overijse in Vlaams-Brabant wil niet langer samenwerken met de noodcentrale 1733. Eigen onthaalmedewerkers zullen in juli en augustus de telefoon beantwoorden. Volgens de huisartsenwachtpost liepen de wachttijden bij de noodcentrale tijdens de hittegolf van vorige week extreem hoog op, soms tot 3 uur. De oorzaak was een tekort aan operatoren. In Portugal, Spanje en Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. In het noorden van Portugal is nu al 11.000 hectare in vlammen opgegaan. 9 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Meer dan 1.000 brandweerlui zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. En de Europese Unie stuurt ook 3 extra blusvliegtuigen. En ook in het noordoosten van Spanje woedt nog altijd een grote bosbrand. Daar is al meer dan 2.000 hectare natuur afgebrand. Chef-kok Sepp Nobels ontkent de wanpraktijken waarvan ex-medewerkers hem beschuldigen in de kranten Morgen. Nobels is bekend van het tv-programma Restaurant Misverstand en van enkele sociale projecten waarin vluchtelingen in restaurant een job kunnen leren. Nobels wordt ervan beschuldigd dat hij die vluchtelingen ook inschakelde voor eigen projecten waarvan de winst bij hem terechtkwam. Hij ontkent die beschuldigingen en zegt dat die te maken hebben met een conflict met een ex-venoot.
3: Ik begrijp totaal niet wat dat hij bezielt om dit te doen. En dat is eigenlijk een soort van afrekening die volgens mij intern moet gebeuren. Een afrekening die moet besproken worden, maar we slagen daar niet in om die te contacteren. En alles wat daarin staat, heel veel zaken zijn gewoon totaal uit de context getrokken of onwaar. We kunnen dat allemaal weerleggen, allemaal.
0: Rusland dreigt opnieuw met wraakacties na de grote drone-aanval die Oekraïne afgelopen nacht heeft gelanceerd. Daarbij werd de stad en de regio Sint-Petersburg geviseerd. Er is een raffinaderij en andere olie-infrastructuur geraakt. Oekraïne blijft de Russische energie-infrastructuur aanvallen, waardoor er brandstoftekorten zijn ontstaan op verschillende plaatsen in Rusland. De aanval volgt op een zwaar Russisch bombardement op de Oekraïnse hoofdstad Kiev eerder deze week, waarbij zeker 30 doden vielen. Met de aankondiging van de nieuwe vergeldingsacties lijkt er van een de-escalatie in het conflict nog lang geen sprake. Sport. Zo'n uurtje geleden is de Ronde van Frankrijk van start gegaan met een ploegentijdrit in Barcelona. De eerste teams zijn ondertussen al gefinished. En Christophe Van de Goor, welke ploeg heeft op dit moment de beste tijd?
4: Wel, dat zijn die van de Fransen van Groupama FDJ. En we zien inderdaad dat ieder team zijn kopman of alleszins de beste klimmer van de ploeg lanceert op die slotklim van Montjuïc om die solo af te werken. En bij FDJ was dat Romain Grégoire, in het voorjaar nog top 10 in de Ardennen-klassiekers. En bij Lotto is de zieke Arnaud Delis wel degelijk van start gegaan, ondanks gezondheidsproblemen. Hè. En Lennart van Eetveld was de beste renner van Lotto. Er staat bijzonder veel volk langs het parcours in het warme Barcelona om in het komend uur ook nog te kijken naar de topteams. De topteams van Evenepoel, van Vingegaard en uiteraard van viervoudig toerwinnaar Tadej Pogačar. Team UAE start om 5 voor 7.
0: Bedankt, Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens gestund door in de derde ronde Jelena Rybakina uit te schakelen. Een verslag van Glenn Martens.
5: Met Jelena Rybakina trof Mertens niet alleen het nummer 2 van de wereld, maar ook de winnares van 2022. En toch was Mertens niet onder de indruk van de omstandigheden. In de eerste set ging ze 2 keer door de service van de Kazakse, al had ze uiteindelijk toch een tiebreak nodig om die set na bijna 1 uur te winnen. Een tik voor Rybakina, die in de tweede set de fouten opstapelde en een secure Mertens niets meer in de weg kon leggen. Het derde matchpunt was het goede. Met een ace maakte ze het uit. 7-6, 6-1. Goed voor de strafste zege uit haar carrière en een plek in de achtste finales.
0: En ook het nummer 3 van de wereld, Iga Swiatek, ligt uit het toernooi. De Poolse winnares van vorig jaar verloor in 2 sets van een Filipijnse. Het is licht bewolkt, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het noordoosten. De maxima liggen tussen 20 en 27 graden. Begin volgende week vaak brede opklaringen en de temperatuur stijgt. Daarom is ook de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan opnieuw van kracht. Daarmee begon dit nieuws. Zo hebben zorgverleners voldoende tijd om maatregelen te nemen. En zelf kan je bijvoorbeeld vanaf nu al de zon buiten houden om het langer koel te houden in huis. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. Caramba. Met Nicky Aerts.
7: Goedenavond. We beginnen vandaag in 1929 met de best verklede haan in town, genaamd Funny Feathers.

In Aalst kunnen ze erover meespreken, over verkleedpartijen met veren, etc. Fanny Fetters was dat, met Art Hoots aan de piano, Max Kaminski op trompet en Fred Moore op drums. Niet zo ver van Aalst, in Gent, woont Norbert de Taaie, die heel erg into New Orleans jazz was. Toen hij de stad New Orleans voor het eerst bezocht, zag ze er precies uit zoals hij ze zich had ingebeeld. Er heerst een joie de vivre die uitstraalt naar de muziek. Maar ook de vroege jazz kon hem bekoren. Norbert de Taaie aan de piano met Wolverine Blues van Jelly Roll Morton.

You're So Desirable. Billie Holiday met pianist Teddy Wilson and his orchestra. Nog meer jazz uit de jaren 30 met I've Got the World on a String. Met Oscar Peterson aan de piano, Ray Brown op contrabas en Herb Ellis op gitaar.

Ella Fitzgerald met het Buddy Brackman's Orchestra en In the Still of the Night van Cole Porter. Cole Porter was een tijdgenoot van het volgende muzikale duo, Richard Rodgers en Oscar Hammerstein. Ze schreven niet hetzelfde soort liedjes, maar drukten wel hun stempel op de jaren 20 tot 50 in de vorige eeuw en lieten massaal veel nummers na.

Katie George met op trompet Kyle Polini en It Might As Well Be Spring van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein. We gaan op cruise met de Congo-boot en met Dirk van Esbroek als kapitein.

0: de evenaar.
1: Dirk van Esbroek met de bongo van het combo van de Congo-boot. De bongo zit ook in de titel van het volgende nummer. Caterina Valente met de bongo. Cha-cha-cha.

Parlami di Sud-America, zong Caterina Valente. En voilà, het is maar een woord. Quartetto Cedron met Cinco de Avril van Horacio Vitale. En we doen hier nog wat Zuid-Amerika, Sud-Amerika bij met Hugo Diaz en zijn band en Mi Buenos Aires Querido.

0: donne sur le chemin de fer.
1: Twee keer Buenos Aires, twee keer anders. Eerst met Hugo Diaz op mondharmonica en zijn band ook. En daarna met Guy Marchand, Christian Gobert, Richard Galliano en Per Arne Glorvigen. En Hotel de Solitude uit het album Buenos Aires uit 1995. Nog een Franstalig lied van en door Léo Ferré, Joli Môme.

Weinig tijd om op adem te komen tussen Leo Ferré en Stefan Grappelli. Waarvoor onze excuses. Het tempo blijft hoog ook met Mose Allison en de Getting Paid Waltz.

De onovertroffen John Patitucci op elektrische bas, met Joe Lovano op tenorsax, Brian Blade op drums en Rogerio Boccato op percussie en Messiaans gambo. Tijd voor wat Boogaloo music, oftewel Latin soul, met Pete Rodriguez and his band, and I Like It Like That.

Ja, uit El Rey del Boogaloo was het Piet Rodriguez met I Like It Like That. Heerlijke Portugese samenzang nu met de Kaapverdische Nancy Vieira en met het Braziliaan Fred Martins en Saiko Tayo.

0: butterfly heart had brought hey. Won't you forgive, won't you forget, let's be sweethearts again. Go men aside, life would be heaven, love fill my days. If you believe me when I say I love you, go men aside. Go men aside, oh hi yo, chongi wong go wong.
1: Slim Gayert, altijd goed voor een beetje humor. Gomen Nasai uit het album Laughing in Rhythm. Het is een kunst. De Bonnie Blues nu met Zij Wel. En het is aangeraden om naar de tekst te luisteren.

Allebei verliefd op de Michelle, maar er is er maar eentje die hij mag kussen, dat is zij. Laura van den Heyde, Nele Palink en Juno Kerstens, samen de Bonnie Blues. En of het de Michelle is die een hartebreker is, daar ben ik nog niet uit. Maar misschien komt u er wel achter na dit heerlijke He Broke My Heart in Three Places van de Bonnie Blues.

0: de duffel, den Dremondeboom en Netterbeek.
1: Koekelagen en de Leopopen gingen Leopoldsburg. Gij zeg hem een kuttekoven, bever, Sint-Pietersleeuw.
0: Blankenberen, Dessenberen, Toggelooien, Wari.
1: Vachtenbeken, Jezus, Eik, Nazak, de Pietenwalen. Kakken vinden, Marokkeke, Bavik over Middelkerken.
0: Ze stokkenbrekken, Vorzuchten, Lexen, Eigen, Braken.
1: Edigem, Niksmuiden, Zolde, Oudenaar, de Huizenzolder. Ingen, Missen, Wolfert, Mommelgem en Zwevigem.
0: Knokkenmellen, Egelen, Verder, Resselkissen, Putten.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Motorpijn en nies.
4: Oh.

Descarga Boricua met Salon Mexico van Aaron Copland. Op het album Crossing Paths brengt pianiste Rini Rosnes haar liefde voor Braziliaanse muziek en jazz samen. En ze doet dat met een groepje uitverkoren muzikanten.

Rini Rosnes aan de piano, Steve Davis op trombone, Chico Pinheiro op gitaar, John Patitucci op basgitaar en Adam Cruz op drums en ook nog Rogerio Boccato op percussie met een nummer van Gaetano Veloso. Diana Krall nu met Too Marvelous for Words.

De Servische trompetist en componist Dusko Gojković samen met het Servische jazzensemble RTS en Quo Vadis Samba. Waar ga je naartoe, Samba? We hebben de Samba wandelen gestuurd en doen het even heel erg laid back met Blue Jean van en met tenorsaxofonist Gene Ammons.

Gene Ammons met Blue Jean uit het gelijknamige album dat hij in 1958 opnam met Idris Suleiman op trompet, Pepper Adams op baritonsax, Moll Waldron op piano, Doug Watkins op contrabas, Arthur Taylor op drums en Ray Barretto op percussie. Blossom Dearie nu met een nummer van Cole Porter, Give Him the Ooh La La. In 1958 bracht zijn album uit met de gelijknamige titel.

Marcel de Marco. Op een dolgedraaid Wurlitzer orgel, zo lijkt het wel. En Kangaroo van Jean Delau. Misschien bent u ondertussen ook dolgedraaid en is het hoog tijd voor iets anders. Dat treft, want wij zijn klaar voor vandaag. Een heel fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een persoon in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittende van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. In Voeren in Limburg is een dode gevallen tijdens een meeting van oude tractors. Het gaat om een van de bestuurders. Vermoedelijk is hij met zijn tractor gekanteld in een bocht. Dat wordt nu onderzocht, zegt Bruno Coppin van het parket.
1: Tijdens een kolonne van tractoren heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij één persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelze-Stokkum. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is.
0: Het evenement is meteen stopgezet. In de Verenigde Staten vieren ze vandaag om de 4th of July 250 jaar onafhankelijkheid. Maar het extreme warm weer in de hoofdstad Washington dreigt de feestelijkheden te verstoren. Zo is de onafhankelijkheidsparade door de stad al geannuleerd, maar er is nog wel veel meer te doen, zegt Thomas de Graven.
2: De Great American State Fair die is vandaag gewoon open. Gisteren was die nog gesloten omwille van de extreme hitte. Je ziet wel dat mensen een beetje de open ruimtes vermijden, de volle zon vermijden. Veel mensen blijven in de schaduw, gaan binnen staan in de airconditioning of zoeken de tenten op waar gratis water uitgedeeld wordt, want er zijn wel allerlei voorzorgsmaatregelen, want het wordt hier een heel lange namiddag. Zometeen komen hier de eerste vliegtuigen overvliegen. 7 uur lang zullen hier vliegtuigen, vooral militaire vliegtuigen, te zien zijn die boven de National Mall vliegen. En dan eindigt de avond met een grote ceremonie waar president Donald Trump ook een speech zal geven.
0: Sport op het WK voetbal spelen Canada en Marokko voor een plek in de kwartfinales. Bij de rust staat het daar nog 0-0. De wedstrijd is live te volgen op Radio 1 zometeen en op VRT Canvas. In de ronde van Frankrijk heeft de Deen Jonas Vingegaard de eerste gele trui te pakken. De Tour is vandaag begonnen met een ploegentijdrit in Barcelona in Spanje. Het verslag is van Christophe van der Goor.
3: Jonas Vingegaard heeft dus een eerste confrontatie gewonnen, in seconden uitgedrukt verwaarloosbaar. Maar mentaal gezien niet onbelangrijk. Vingegaard en zijn team Visma reden 11 seconden sneller door het prachtige Barcelona dan Tadej Pogacar en de zijne. De Spanjaard Juan Ayuso en zijn trekformatie deden het prima en eindigden in het sok van Pogacar en co. Remco Evenepoel wist de schade te beperken en moest 19 seconden prijsgeven op Vingegaard en 7 op Pogacar. Gian Uytenbroek zat dan weer een off day en verloor al 2 minuten.
0: In het tennis is Siso Berghs uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. Berghs verloor in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. En zo is Elise Mertens de laatste landgenoot in het enkeltoernooi daar. Zij stunte vandaag tegen Elena Rybakina uit Kazachstan, de nummer 2 van de wereld. Het weer vanavond licht bewolkt, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Thank you.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
2: Goedenavond, ik neem u vanavond graag even mee naar Saarbrücken in het zuidwesten van Duitsland. Daar vond op 12 mei een Liederabend Vater und Sohn plaats. De vader en de zoon in kwestie zijn twee gevierde Duitse tenoren, Christoph en Julian Prégardien. De vader is 70 en nog steeds wonderwel bij stem, de zoon is een jonge 40er. Christoph Prégardien had een uitgebreide carrière in de wereld van de historische uitvoeringspraktijk, werkte onder meer veel met dirigenten zoals Gardiner, Harnoncourt en Herrewege. Naast concerten in grotere bezettingen zong en zingt hij veel liederen. Christoph Prégardien is momenteel ook een geliefd leraar en geeft vaak masterclasses. De zoon, Julian, heeft een wat gelijkaardige carrière als zijn vader, maar is toch iets vaker in operaproducties aan de slag. Momenteel is dat in München, in Alcina, een opera van Händel. Het gezamenlijke programma Vater und Sohn, dat we vanavond beluisteren, brengen ze trouwens ook in Namen op 18 september. De twee tenoren zijn in het gezelschap van een pianist die wonderwel bij hun interpretaties aansluit, dat is Michael Gees. Ze steken van wal, met eerst enkele Duitse volksliederen door hen zelf aangepast tot versies voor twee stemmen en piano. En daarop volgen meteen een aantal liederen van Franz Schubert. An mein Herz met Christoph Prégardien, Sehnsucht met Julian Prégardien, Der Wanderer met Christoph, Drang in die Ferne met Julian en tenslotte Der Musensohn, daarin zijn ze allebei te horen.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie Rebellie.
3: Clara Live.

Vader en zoon, tenoren Christophe en Julian Prégardien hoorden we in een selectie uit de liederen van Franz Schubert. Aan de piano zat Michael Gees. De volgende Schubert-liederen werden door de muzici zelf bewerkt tot versies voor twee zangers en piano. De thematiek vader en zoon is hier sterk aanwezig. In eerst een lieflijk wiegenlied van een vader met zijn babyzoontje en daarna Erlkönig, waarin een vader zijn zoon probeert te redden van een gewisse dood door te paard door de nacht te snellen op zoek naar hulp, maar de dood zit hen op de hielen.

Wanderers Nachtlied 2 was dat van Franz Schubert op een tekst van Goethe. Daarin kregen we de sfeer van de vooravond wanneer de natuur tot rust komt, waarop de filosofische bedenking volgde: Warte nur, balde ruhest du auch. We beluisteren een opname gemaakt in Saarbrücken tijdens een kamermuziekfestival in mei. Vader en zoon Prigardien zetten hun liedavond verder met werk van Johannes Brahms, meer bepaald volksliederen bewerkt door Brahms. Vier liederen waarin de twee tenoren samen te horen zijn met een mooie afwisseling van sferen en stemmingen. Afwisselend zijn ze dan weer solistisch te horen in zes liederen van Franz Schubert, met onder meer het overbekende Die Forelle.

Applaus in het radiohuis van Saarbrücken voor tenoren Christophe en Julian Prigardien met pianist Michael Gees in een selectie van liederen van Franz Schubert. Het laatste lied daarnet was het montere Fischerweise, waarin Christophe Prigardien de solist was. In de volgende bekende Schubert-liederen horen we beide tenoren opnieuw samen. Eerst komt Des Fischers Liebesglück, waarin een visser gezelschap bij nacht krijgt in zijn bootje van een lieftallig meisje. Daarop volgt Auf dem Wasser zu singen, op een meer existentieel getinte tekst. En tenslotte het laatste lied op hun concertprogramma Im Abendrot. Eigenlijk een soort avondgebed vol dankbaarheid.

Terecht groot applaus voor tenoren Christophe en Julian Prigardien, daar in het radiohuis in Saarbrücken. Samen met pianist Michael Gees brachten ze een programma Fate und Sohn. En dat zijn ze ook. En hoe wonderlijk versmelten de timbres van hun beider stemmen. Er volgden nog twee bisnummers, eerst het ietwat heldhaftige Widerspruch van Franz Schubert en tenslotte het bekende Aufflügeln des Gesanges van Felix Mendelssohn op een tekst van Heinrich Heine. Een liefdeslied is dat in combinatie met een droom van exotische oorden. Hier zijn nogmaals Julian en Christophe Prigardien en pianist Michael Gees.

0: Nog twee bisnummers kreeg het publiek daar in Saarbrücken van tenoren Christophe en Julian Prégardien en pianist Michael Gees. Het laatste was van Felix Mendelssohn en de opname die werd gemaakt begin mei van dit jaar.
1: Clara Classic met Sylvia Broekaert.
0: We zetten deze avond Clara in concert verder eerst met een Hongaarse dans van Johannes Brahms met altviolist Niels Munkemeijer en het Signum Quartet.

Een melodie vol weemoed die overging in pure levensvreugde, deze Hongaarse dans van Johannes Brahms, gespeeld door altviolist Niels Munkemeyer en het Signum Quartet. Verrassend en 21ste eeuws is het nu volgende werk van Caroline Shaw. Het begint als een barokke passacaglia die sterk doet denken aan Music for a While van Purcell, maar evolueert dan naar een modern werk voor cello en bloempotten. Jawel, bloempotten als percussie-instrumenten. We luisteren naar cellist Pierre Fontenelle en Max Charru aan de bloempotten.

harpiste Eline Grolo was dat met Lullaby for Itsuki uit Two Japanese Folk Songs van Toshio Hosokawa. En tot 10 uur is dit nog een bijzondere orkestrale bewerking. Brussels Philharmonic onder leiding van Hervé Niquet in een bewerking van Max Dolone van het pianowerk Sposalizio van Franz Liszt. Ik wens u een mooie late zaterdagavond verder bij Clara.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mijn Brecht Schaabrechts. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Quentin, maar Koen Braakman, het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept.
1: Ja, en tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733. Dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg: frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor binnenlandse zaken, is er bij de noodcentrales geen verbetering.
0: Koen, dankjewel. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. Precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk alle scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. De komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église en de burgemeester wil nu garanties van experts.
2: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: De burgemeester wil geen enkel risico nemen voor de kinderen. Sport: op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Canada met 0-3. Een verslag van Geert Hermans.
3: Marokko speelde een erg povere eerste helft en kwam een paar keer goed weg tegen een enthousiast gestart Canada. Maar in de tweede helft vonden de Marokkanen zonder de geblesseerde Saibari intussen hun beste niveau terug. En konden ze toch nog 3 keer scoren. 2 keer via Unai en 1 keer van Rahimi. Voor een verdienstelijk Canada zit het toernooi erop. Marokko speelt in de kwartfinale tegen Frankrijk of Paraguay.
0: Ja, die wedstrijd begint straks om 11 uur te volgen op VRT1. In de Ronde van Frankrijk is de eerste gele trui voor de Deen Jonas Vingegaard. Met zijn team Visma-Lease Bike won hij de ploegentijdrit in Barcelona. Tadej Pogacar, de winnaar van vorig jaar, verloor 12 seconden. En staat derde. Remco Evenepoel verloor 19 seconden en is vijfde. Hij is wel tevreden met de prestatie van zijn team.
4: We hebben gewoon de tijd uitgereden dat we konden. Ik denk dat er 2 kleine details niet gelukt zijn door omstandigheden. Wat altijd een beetje kan gebeuren. Maar voor de rest heeft de ploeg het gewoon supergoed gedaan. Ik wist dat ik het gewicht moest dragen ook in het slot om zoveel mogelijk op de klimmetjes te rijden. Dat heb ik ook gewoon gedaan en zo hard mogelijk naar de finish. Dus ik denk niet dat we ons iets te beklagen hebben.
0: Het weer: nog vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui, vooral in het noordoosten, met temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In de Verenigde Staten zijn op deze 4th of July de festiviteiten voor 250 jaar onafhankelijkheid aan de gang. Straks is er ook een toespraak van president Trump als afsluiter. Daar is wel wat kritiek op, zegt Thomas de Grave in Washington, dat de president vooral zichzelf in de kijker wil zetten.
1: De president heeft zijn eigen feestcomité opgericht, organiseert bijvoorbeeld dat UFC-gevecht, dat kooigevecht op het gazon van het Witte Huis op zijn 80ste verjaardag. En ook vandaag is de ceremonie vanavond een organisatie van de president. En heel veel Amerikanen voelen daarom dat dit niet per se hun feest is hier in Washington D.C. Je ziet ook heel veel mensen die wegblijven van deze State Fair om die reden. Die voelen van ja, wij willen daar zelfs niet aan bezig zijn.
0: In Buggenhout in de provincie Oost-Vlaanderen is de politie op zoek naar Matteo, een jongen van 10. Hij is voor het laatst gezien rond 4:00 vanmiddag aan een sporthal in Buggenhout. Daarna is hij niet meer thuisgekomen. Hij draagt een rood t-shirt, een zwart-gele short en sandalen. Er is een zoektocht aan de gang, onder meer met een politiehelikopter en een speurhond. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. In de komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester wil nu garanties krijgen van experts.
2: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je
0: De burgemeester wil geen enkel risico nemen. Sport op het WK voetbal beginnen Paraguay en Frankrijk zo meteen aan hun 8e finale. En wie wint, neemt het in de volgende ronde op tegen Marokko. De Marokkanen wonnen eerder vanavond met 0-3 van gastland Canada. De wedstrijd is zo meteen te volgen op VRT1. Het weer vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Quentin, maar het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept, vertelt Koen Braakman.
2: Tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733. Dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg: frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor binnenlandse zaken, is er bij de noodcentrales geen verbetering.
1: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is Matteo, de jongen van 10, teruggevonden. Hij was sinds vanmiddag rond 4 uur niet meer gezien, nadat hij aan een sporthal in Buggenhout was verdwenen. Het was een lange zoektocht en hij is ongedeerd teruggevonden. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meer wolven. De komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester gaat nu overleggen met experts over maatregelen die nodig zijn.
3: Moi, je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
1: De burgemeester wil geen enkel risico nemen, zegt hij. Maar sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. In Braunschweig, in het noorden van Duitsland, zijn in een tuin 1000 menselijke botten en tanden gevonden. Een gezin deed de lugubere vondst toen ze hun tuin aan het heraanleggen waren. Volgens onderzoekers zijn de botten en tanden tussen de 50 en 100 jaar oud. Het is voorlopig een raadsel hoe ze daar zijn terechtgekomen. Mogelijk is in de jaren 60, tijdens de aanleg van de toen nieuwe wijk, grond gebruikt van een oude begraafplaats om de percelen op te vullen. De politie sluit een misdrijf uit. Sport: op het WK voetbal is de 8e finale tussen topfavoriet Frankrijk en Paraguay aan de gang. In het bloedhete Philadelphia, met temperaturen tot 38 graden, staat het bij de rust nog 0-0. Het vervolg is zo meteen te zien op VRT1. De winnaar van die wedstrijd neemt het in de kwartfinale op tegen Marokko, dat eerder vanavond gastland Canada versloeg met 0-3. En dat is flink gevierd, onder meer in Antwerpen en Brussel, zonder grote incidenten. Het weer nog: vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 27 graden. Zo, zaterdag 4 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Clara Live.